0: 2 voor 6 hele goede morgen nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, het aantal langdurig zieken staat op recordhoogte.
1: Ja, ruim 576.000 mensen kregen vorig jaar een invaliditeitsuitkering omdat ze langer dan een jaar ziek thuis zaten. Dat is dus een record, blijkt uit cijfers van het RISIF. Dat is het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Vooral mensen ouder dan 50 jaar vormen de grootste groep van langdurig zieken. Komt vooral omdat ze sukkelen met psychische aandoeningen. Amerikaans president Trump geeft de Europese Unie nog tot 4 juli om het handelsakkoord met de Verenigde Staten goed te keuren. Dat schrijft Trump op zijn Truth Social na een telefoongesprek met Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Maar na die deadline van 4 juli stijgen de Amerikaanse invoerrechten onmiddellijk naar veel hogere niveaus, dreigt Trump. En dan nog voetbal. In de Europa League spelen Rode Duivel Yuri Tielemans en het Engelse Aston Villa de finale tegen het Duitse Freiburg. Op 20 mei is dat in het Turkse Istanbul. Aston Villa klopte gisteravond in de terugwedstrijd van de halve finales. Nottingham Forest met 4-0, voldoende om de 1-0 nederlaag uit de heenwedstrijd weg te vegen. En Freiburg versloeg het Portugese Braga met 3-1, ondanks de 2-1 nederlaag in de heenwedstrijd. En in de Conference League spelen het Spaanse Rayo Vallecano en het Engelse Crystal Palace de finale op 27 mei in Leipzig in Duitsland. Rayo Vallecano versloeg zowel in de heen- als de terugwedstrijd van de halve finale het Franse Straatsburg met telkens 1-0. En Crystal Palace klopte gisteravond het Oekraïnse Shakhtar Donetsk met 2-1, nadat het ook de heenwedstrijd won met 3-1.
2: Nostalgie weer.
1: Meestal bewolkt vandaag met ook opklaringen en het blijft droog bij maxima tot 19 graden. Morgen schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wat wolken bij 22 graden. Zondag neemt de wolking toe en vooral in de Ardennen vallen er buien. Maxima zondag tot opnieuw die 22 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
0: Ziezo, die vrijdag die is nu officieel op gang.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
3: Veronique en Sander.
0: Is het echt uit bed rollen en met moeite aan die vrijdag beginnen of ben je al zo fris als een hondje aan je dag begonnen? Hoe het er ook uitziet, wij doen het samen hier bij Nostalgie. Fijn dat je erbij bent. We are music. Is jouw vrijdag al begonnen? Laat gerust van je horen in de Nostalgie-app.

0: Op de tonen van Cher beginnen we deze vrijdag. Goedemorgen.
1: Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, welkom op deze vrijdag bij Nostalgie. Vrijdag, dat betekent natuurlijk dat de deuren van het weekend bijna openstaan. En jij hebt weer al leuke plannen, Sander.
0: Ja, de immer ravissante Veronique de Kok, die gaat richting het weekend. Maar ook ik vertrek op mannenweekend straks.
2: Oh, tof is dat.
0: Ja, we gaan met
2: en wilde plannen, betekent dat dan woehoe?
0: Ja, wel, we gaan met de vrienden naar de zee, naar Kokzijde, waar we gaan eten bij Karkas van Timon Michiels. En dan een Airbnb'tje geboekt. Dus het zou wel eens kunnen dat er een flesje wijn open gaat. Of twee, of drie.
2: Dat is al heel wild.
0: Ja, super wild. En dan nog wel de stripclub en het casino. Nee.
2: Ah, ja. Ik dacht al eerder in die richting.
0: Hoe zit het met jouw weekend, Veronique?
2: Maar ik heb zaterdag een défilé en zondag. Ja, zondag ook een modeshow. Ja, het is een modeweekend, dat is duidelijk. Ja.
0: Dat is nu raar. Ik wist niet dat jij iets met mode had eigenlijk.
2: Nee, c'est ça, ja. Maar bon, zo te zien zijn ze in onze app ook al wakker. Want er komen al heel wat berichtjes binnen.
0: Ja, Bart en Surselsuit, goedemorgen Sander en Vero. De laatste dag van de week. En morgen met de motor richting Ventimiglia voor 17 dagen. Amai Bart, wat een plannen. Cedric uit Zottegem, die is ook al wakker. Goedemorgen, Team Nostalgie stuurt die. Wij zijn van de partij. Groetjes van Bakkerij Tarwe. En alvast voor alle mama's een fijne moederdag. En dan sturen ze een foto van de taartjes die ze aan het bakken zijn. En die zien er heerlijk uit. Frank uit Malle is ook al wakker. Hele goedemorgen, zegt die Vero en Sander. Laatste werkdag, dan twee weekjes verlof. Morgen richting Zweden. Amai zeg, het is de drempel van wat verlof voor veel mensen. Ook Chrisje is er al bij. Zegt goedemorgen Sander en Vero. Blij dat het de laatste van de week is. Binnen een half uurtje spring ik op mijn fiets. En ook Martien uit Mol is al wakker en zegt yes, de eerste koffie is binnen. Met een vinkje. Ah wel, Martien, ook mijn eerste koffie, die staat hier al te dampen ondertussen. Zometeen krijg je weer een verhaal van Veronique de Kok. Maar waar gaat dat verhaal over gaan?
2: Wel, ik ga je een beetje warm maken met het volgende. Ik had vroeger een soort van ghost writer om te chatten met jongens.
0: Pardon?
2: Ja, ik durfde dat niet.
0: Daar wil ik straks alles over weten.

0: Maar ze krijgen al tips voor het weekendje Kokseiden. Het Abdijmuseum, blijkbaar een hele goede aanrader van ons Daphne in de app. En ook Karin de Smit, die is er weer bij. Zegt goedemorgen Vero en Sander, een fijne vrijdagmorgen. En we zijn er weer terug bij. Ah wel, Karin, dat horen we graag. De warmste ochtendclub van het land is weer goed gevuld, hoor ik.
1: Biecht ze of liegt ze?
2: Bon, mijn verhaaltje gaat als volgt. Wel, toen ik tiener was, was ik eigenlijk zo verlegen dat zelfs hallo typen eigenlijk al voelde als zo'n Olympische prestatie. Toen er uiteindelijk dan zo een jongen eens met mij wilde chatten of sms'en of berichtjes sturen, had ik toen mijn vriendin ingeschakeld als mijn persoonlijke ghostwriter. Die zat daar dan heel vlot en heel zelfverzekerd van alles te typen. Die was daar echt heel mondig in. Terwijl ik gewoon naast haar zat te kijken en zo mee te knikken en toch een klein beetje te zweten ook. Hè, van, oh my god. Nu, op een bepaald moment was ik zo onder de indruk van mijn eigen vlotte zin dat ik dacht, wie is nu eigenlijk die coole versie van mezelf?
0: Ja. Waren ze op de duur niet teleurgesteld als ze dan de echte versie te zien kregen?
2: Bon, eigenlijk wel. Het mooiste is, als die gast mij dan ooit in het echt had ontmoet, dan had hij waarschijnlijk gedacht, waar is dat meisje van die in chat gebleven?
0: Waar zijn haar vlotte zinnen gebleven?
2: Ja. Ik denk dat ik klap weer toe.
0: Ik denk dat ik voor het eerst in de geschiedenis van dit item nu al weet of het waar is of niet waar. Want toen jij jong was, chatten.
2: Ja, berichtjes sturen.
0: En sms'en.
2: Maar ja, hey, excuseer.
0: Was er toen al een gsm?
2: Ik had een gsm van 1993.
0: Maar toen, hoe oud was je toen?
2: 16.
0: Ah ja, oké. Okay. Ah, ik dacht dat ik had.
2: Nee.
0: Ah, oké. Okay. Wat denk jij? Biecht ze of liegt ze?
2: Maar ik spreek over toen ik 18 was. Hè. Ja, 16 was ik nog een snotneus.
0: Oké, okay. Biecht ze of liegt ze? Wat denk je? Laat het even weten in de nostalgie-app. En ik was er zo zeker van dat ik ze betrapt had. Laat het even weten in de nostalgie-app. Je hoort zo meteen of ze de waarheid spreekt.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Mannekes! Kompie! Ik voel me de max.
7: Wij ook!
8: Altijd als we in de gamma zijn.
9: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
8: Oh my god!
6: Ziet die nieuwe potten gamma superieur verf?
9: Die zijn nog verbeterd, hè?
8: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
9: Geven ze korting?
6: 30% op alle verf.
8: Dan pak ik 10 potten mee.
6: Voorzichtig voor uw rug en moeder.
8: Ja.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
11: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
12: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL. Love to see you
13: shine. Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
14: Check, check, check. Check de promo.
13: Aldi, altijd vers, altijd slim.
0: Ik ben Alex Agnew en ik word altijd graag wakker naast Veronique de Kok. Met Veronique de Kok. Sorry voor alles aan mijn

0: Helemaal wakker met Tante Tina en The Best. Is Veronique de Kok niet in staat om zelf berichten te sturen naar jongens? Of was ze toch niet in staat in ieder geval? En had ze nood aan een ghostwriter? Dat was het verhaal vandaag.
1: Ik vind reacties niet zo tof.
0: Ja, er zijn heel veel mensen die het niet geloven. Nee. Carol die zegt, hey Veronique, sorry, maar ik geloof het niet helemaal. En volg wat Sander zegt, de gsm was er wel, werd niet zo gebruikt als nu, denk ik. André gelooft er niks van en Nancy zegt, een twijfelgeval. Ik denk deze keer dat het niet waar is. Ja.
1: Lijk ik dan zo zelfzeker of zo?
0: Ah, wel, Peter uit Laagdal, die gelooft je dan weer wel. Die zegt dat het een waar verhaal is.
1: Ah, Peter uit Laagdal, maar het was de Peter.
0: En Katrien uit Wasmunster, die zegt ook dat het wel eens waar zou kunnen zijn natuurlijk. Biecht

0: Vader, ik heb gezondigd.
1: Of liegt ze?
2: Je gelooft mij niet eens, Sander.
3: Ik geloof jou niet om twee redenen. Omdat ik denk dat je ten eerste rat van tong bent. En dat je dat zelf kan. En ten tweede, dat was volgens mij echt nog op stenen tafels in die tijd.
2: Maar jij hebt mij gelukkig niet gekend toen ik zo heel jong was. Hè?
3: Maar
2: ik was echt oprecht een verlegen scheet.
3: Vertel het ons.
2: Dus het is wel echt gebeurd.
3: Is dat echt gebeurd?
2: Dat is echt gebeurd. Ik wilde ooit eens, was op verlof, met een jongen chatten. Echt een hele schone jongen. Die had dan mijn nummer. Ik ken zijn nummer. Zo we beginnen chatten. En ik had effectief mijn gsm aan mijn vriendin gegeven. Omdat ik blokkeer gewoon. Ik wist niet meer wat ik moest zeggen. Ik denk, wat moet ik er nu op antwoorden? Resultaat, hij dacht dat hij met een super vlotte versie met mij aan het spreken was. En ik zat er eigenlijk stiekem gewoon naast alles mee te volgen.
3: Ken je zijn voornaam nog?
2: Mm-hmm.
3: Kan je hem zeggen of
2: achternaam ook? Nee, maar ik ga dat niet zeggen.
3: Als die persoon zich dus herkent in dit verhaal, stuur ik er Steven een berichtje. Allee, zeg maar, een ghostwriter. En heb je dat vandaag nog, een ghostwriter?
2: Nee. Nu ben ik al ietsje zelfverzekerder, toch?
3: Ja? Het lukt op eigen kracht. Ja.

0: De Clash met Should I Stay or Should I Go passeert ook vandaag in de Amazing 1000. Vanaf 9 uur gaat ons Alexandra daarmee verder. Veronique, bestaat er een andere Veronique de Kok?
1: Ja, dat ik weet van heb, zijn er twee.
0: En is er ooit al een soort verwarring gebeurd?
1: Absoluut wel. Ook met mailverkeer en zo, dat de klanten denken dat ze naar mij hebben gemaild, dat ik dan van niks weet.
0: Dat snap ik. Naamsverwarring, het komt al eens voor.
1: Ja, ook met reserveringen in restaurants en zo, dat ze denken dat ik dat ben. Ja. Ja.
0: Heb je ooit telefoon gehad van de paus?
1: Nee.
0: Nee. Zou je dat geloven? Mocht
1: van
0: je nu straks...
1: koningen al wel, maar niet van de paus.
0: Mocht je nu gebeld worden en iemand zegt... Hello, it's Paus Leo hier.
1: Mm-hmm.
0: Zou je dat geloven?
1: Nee, tuurlijk niet.
0: Dat is exact wat er gebeurd is...
1: met de echte paus.
0: Met de echte paus. Oeps. Je hoort het hele verhaal zo meteen. Naar Hathaway en Leanne Rimes.
2: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
3: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
5: Wiener Berger.
6: Oh, mijn lief is zo attent. Als ik s'avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
7: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
5: Wienerberger.
7: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
8: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverberk Moes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
11: Verberk Moes brengt leven in je interieur.
12: Sta op met Veronique de Kok.
13: Alright, ik ben de jury en ik sta hier bij Veronique de Kok. Ik zorg voor de veiligheid op deze radio. Als er vandaag nog iets gebeurt, dan lossen

0: Bas Lee en Rhymes met Can't Fight the Moonlight. Hele goede morgen, 7:15.
1: Voilà, en die jingle die kennen we natuurlijk. Hè, van de tafel van Gert of de tafel van Tine. Het was trouwens gisteren de laatste van ons Tinneke, want de Gert begint de volgende week weer aan. Hè. Nu, wij pikken altijd een van de ja-nee-vragen terug op om eens te vragen aan onze luisteraars natuurlijk. Hè. Wat vinden jullie daarvan? Gisteren toch wel een grappige vond ik. Nu, de paus, die kennen we allemaal wel. Toen de paus zelf naar de klantendienst belde om zijn adreswijziging door te geven, werd hij niet geloofd. Ik snap het wel. En legde die medewerkster meteen af.
0: Je moet je inbeelden dat je daar aan je bureau zit en ineens krijg je een oproep. Ja, hallo, ik zou graag een adreswijziging doorgeven. Ah, en wat is het nieuwe adres, meneer?
1: Vaticaan.
0: Vaticaan 1. Adres van de paus. Ja, dan ik zal het ook niet geloven eigenlijk.
1: Dat is toch hilarisch, ja. Dus eigenlijk was de vraag voor de hand liggend. Hebben jullie ooit al eens zelf getwijfeld aan de identiteit van een beller die je zelf aan de lijn had? Nu, gisteren bij de kijkers dan van de tafel hebben ze thuis al wel 81% wel getwijfeld en 19% niet.
0: Ja, dat snap ik wel helemaal. Ook Steven van Gucht was er gisteren, de viroloog. Uh-huh. Was grappig om hem nog eens te zien al die jaren.
1: Ja,
0: hij had een heel mooi kostuum aan, vond ik ook. Okay. En ook hij had een verhaal daarover.
2: Ik neem geen nummers op die ik niet herken.
3: Ah ja, dat heb ik vandaag gemerkt. Mijn redactie probeerde jou te bellen en je pakte niet op.
2: Ik moet dan een WhatsAppje sturen of een sms en dan bestudeer ik dat eens en dan bel ik wel terug. Dat heb ik geleerd van tijdens COVID. Dat was niet te doen anders. Dus nee, ik heb het niet voor.
0: Steven heeft het niet voor, want hij neemt gewoon niet op.
1: Maar ik heb dan altijd hetzelfde. Ik neem ook niet op als ik het nummer niet ken.
0: Maar jij neemt ook niet op als ik bel, dus jij neemt eigenlijk gewoon nooit op.
1: Oeps.
0: Heb jij daar al eens getwijfeld aan de identiteit van een beller die je aan de lijn kreeg? Ja of nee? Laat het even weten in onze nostalgie-app. En zometeen hoor je na 7:00 welke verwarrende telefoontjes Veronique de Kok soms allemaal krijgt. Mm-hmm. En onze Bart van het Nieuws, die had er ook een leuk verhaal over. Iets over Eddy Merckx. Maar dat is allemaal voor na 7:00. Heb jij ooit getwijfeld aan de identiteit van een beller? Ja of nee? Laat het weten in de nostalgie-app. Goedemorgen.

0: lijkt wel de Carré in 1995.
1: Sowieso.
0: Snap and Summer met The First, The Last Eternity.
1: Ja, weet je dat ik daar gisteravond nog zat?
0: Zat je gisteravond in de Carré?
1: Ja, die plaat hebben ze wel niet gedraaid, maar ik zat gisteravond in de Carré. Pure nostalgie.
0: Was je gewoon het beest aan het uithangen? Of?
1: Nee. Ik ben helemaal niet lang gebleven. Nee. Er was een event te doen en ik was uitgenodigd. Dus ik denk, in de Carré. Hoe lang is dat geleden? Zo fijn.
0: Snap ik helemaal. Was er geen naamsverwarring gisteren? Want het gebeurt al eens. En naamsverwarringen natuurlijk.
1: Dat gebeurt wel eens, ja.
0: Dat hebben ze in de tafel van Tine hadden ze het er gisteren over. Want de paus die belde naar de klantendienst. En die werd niet geloofd dat hij effectief de paus was. En dat bracht ze bij de vraag. Heb jij al eens getwijfeld aan de identiteit van een beller?
1: Ja.
0: Ik denk dat het wel al eens gebeurd is.
1: Heb je dat zelf ooit al eens zelf voor gehad? Dan mag je dat even in onze nostalgie-app sturen. En dan lezen wij natuurlijk al jouw berichtjes.
0: En zo meteen kom je te weten welke naamsverwarringen ons Veronique de Kok ooit allemaal heeft meegemaakt. Yes. En Bart van het Nieuws die heeft een verhaal over Eddy Merckx.
2: Dovi viert 46 jaar, krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
3: Keuken. Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
4: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
8: Ah, super. Allee.
7: Ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
8: Ah, dan is het gewoon.
7: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
8: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
7: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien.
9: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
11: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
10: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
12: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel. Het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Nekkerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
13: Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is 3:03. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, de schoollaptops worden fors duurder.
14: Ja, scholen kopen best nog snel die laptops aan voor hun leerlingen, want de prijzen voor computers blijven maar stijgen, tot zelfs 40%. Komt door de enorme vraag aan geheugenchips of naar geheugenchips. En die duurdere prijzen moeten de schooldirecties helaas ook doorrekenen aan de ouders en de leerlingen. Ook al zeggen de twee grootste leveranciers van schoollaptops dat ze al maanden geleden inkochten, waardoor ze de prijzen eigenlijk een beetje kunnen beheersen, maar toch moet nog 20-30% van die scholen hun laptops bestellen. Vlaams onderwijsminister Demir stelde €575 voor als referentieprijs, maar zo goed als alle modellen lijken daar vlotjes boven te gaan. Het aantal langdurig zieken stijgt minder scherp, blijkt uit cijfers van het RISIF, dat is het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, tongbreker. Ook de explosieve stijging van werknemers met een burn-out lijkt enigszins afgeremd. Toch kregen vorig jaar 576.000 mensen een ziekte- of invaliditeitsuitkering, omdat ze langer dan een jaar ziek thuis zaten, dat is wel een record. Vooral mensen ouder dan 50 jaar vormen de grootste groep van langdurig zieken. Komt vooral omdat ze sukkelen met psychische aandoeningen meestal. Dan nog voetbal. In de Europa League spelen Rode Duivel Yuri Tillemans en het Engelse Aston Villa de finale tegen de Duitse Freiburg. Op 20 mei is dat in het Turkse Istanbul. Aston Villa klopte gisteravond in de terugwedstrijd van de halve finales Nottingham Forest met 4-0. Voldoende om die 1-0 nederlaag uit de heenwedstrijd weg te vegen. Freiburg versloeg het Portugese Braga met 3-1, ondanks de 2-1 nederlaag in de heenwedstrijd. wedstrijd. In de Conference League spelen het Spaanse Rayo Vallecano en het Engelse Crystal Palace de finale op 27 mei in Leipzig in Duitsland. Rayo Vallecano versloeg zowel in de heen- als het terugmatch van de halve finale het Franse Straatsburg met telkens 1-0 en Crystal Palace klopte gisteravond het Oekraïnse Shakhtar Donetsk met 2-1 nadat ook de heenwedstrijd won met 3-1.
0: Een druk voetbalavondje gisteren, duidelijk.
14: Nee. Ja, ik heb gekeken naar de match van Aston Villa. Het was proper, heel mooi.
0: Hij heeft ervan genoten, de Mart.
15: Nostalgie weer.
14: Met Jurie Tielemans als uitblinker trouwens. Meestal bewolkt vandaag met opklaringen. Het blijft ook droog bij maximaal tot 19 graden. Morgen schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wat wolken bij 22 graden. Zondag neemt de bewolking toe en vooral in de Ardennen vallen er buien. Maximaal zondag tot opnieuw 22 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
15: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
16: Veronique en Sander.
1: Goedemorgen, het is vrijdag vandaag en dat hoor je ook aan onze wekker. Nog even volhouden en dan vliegen we recht het weekend in. Wij zetten alvast onze glimlach aan.

0: Ja, alleen Joan Osborne, als de Pope belt on the phone, dan geloven ze niet dat hij het is.
1: Dat klopt, ja.
0: Dat gebeurt al eens ondertussen.
2: Sta op met Veronique de Kok.
1: Goedemorgen, vrijdag vandaag. Nog één dag gewoon alles geven en dat weekend staat al voor de deur. We gaan de prut nog uit je ogen wrijven met de beste muziek. En we hebben het natuurlijk ook weer over een vraag uit die tafel van Tine gisteren. Ja, de vraag die wij vandaag hebben, dat is... Dat heb je ooit al eens getwijfeld aan de identiteit van een beller?
0: En dat kwam dus door de paus die naar een klantendienst belde. En daar werd niet geloofd dat het over de paus ging. Wat wij op zich wel begrijpen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Maar dus is de vraag, Veronique...
1: Steek je bordje eens in de lucht.
0: Heb je ooit al getwijfeld aan de identiteit van een beller? Ik zie hier drie keer heel duidelijk het woordje ja verschijnen.
1: Ik ga de vraag even omdraaien. Er is bij mij thuis al eens getwijfeld aan de identiteit van een beller.
0: Vertel.
1: Mijn ouders, ik was zelf niet thuis toen. Ik was op Miss Universe, dus ik was een maand in het buitenland. En mijn vader kreeg telefoon van een Albert. En mijn vader vraagt, ja, maar welke Albert? En het was allemaal in het Frans te doen. Hè. Dus welke Albert? En je zegt, Albert Grimaldi. Dus mijn vader begint te lachen. Hè, zo van, ja, tuurlijk. Allee, haha.
0: Zijn de prins Albert van Monaco?
1: Ja. Ja, niemand geloofde uiteraard. En met de vraag, dus mijn vader speelt het spelletje mee. Maar wel met een glimlach natuurlijk van... Allee, vertel het eens, manneke. Wat wilde jij zo gezegd vertellen? En die had mij uitgenodigd om te komen die zomer naar weet ik veel wat. Met een boot, allee, whatever. En mijn vader heeft dat altijd weggelachen. Maar het klopt wel dat Albert mijn nummer had van die verjaardag van ervoor. Weet je nog? Het verhaal van Liechtse of Biechtse. Dus hij had mijn nummer nog wel.
0: En het bleek effectief, prins Albert van Monaco.
1: En het bleek effectief, zag ik achteraf in de pers. Ja.
0: Prachtig.
1: Ja.
0: Ik heb het op zich nog niet zo heel met grote namen voor gehad. Maar ik word wel vaak verward met Sander Gillis, de radiopresentator.
1: Ja, maar dat is ook... Ik snap het wel.
0: Radiopresentator van M&M.
1: Ja,
0: op de duur ging het
1: wel.
0: Zo ver dat mijn eigen oma zei... Oh, ik ben een enorme fan van je podcast over thuis.
1: Nee.
0: Ja, mijn oma zei dat.
1: Nee.
0: En ik zei, ik heb geen podcast over thuis. En mijn oma zei, jij hebt wel een podcast over thuis.
1: Nee.
0: Maar dat bleek Sander Gillis te gaan. Wat ik niet zo snap, want onze stemmen lijken nu ook niet...
1: Nee, maar ik snap het wel. Maar dat je eigen oma dat dan niet weet?
0: Ja.
1: Dat is al straf.
0: Dat is al straf. Ondertussen is Bart van het Nieuws er ook om bij te staan.
1: Ja, Je hebt ook een heel leuk verhaal over Eddy Merckx, zeg.
3: Ja, ik snoeker samen met een jongeman die heet Eddy Merckx. En in de beginfase dat wij wedstrijden speelden, moesten we dus nog manueel de naam opschrijven.
1: Ja.
3: En toen we in een club kwamen, toen schreef Eddy gewoon Eddy Merckx. En die mannen, ja, dat zal wel. Dus Eddy Merckx is ook een bekende biljarter, een driebander. Dus,
1: en moet hij dan zijn identiteitskaart al laten zien als bewijs?
3: We beginnen wel, maar nu is dat een beetje geëvolueerd. Maar hij vertelt regelmatig dat als hij belt naar iemand of als hij bij een klantendienst zijn naam moet doorgeven, dat ze dan zeggen van, ja, Eddy Merckx... Ja, dus ja, maar het is wel leuk, vind ik. Het heeft ook wel wat privileges als de politie je tegenhoudt en je geeft je identiteitskaart, staat op Eddy Merckx, dan laten ze je door.
1: Ja, ik weet dat er ook een naamgenote van mij bestaat en die heeft dat, ik heb daar onlangs wel contact mee gehad met die dame en die heeft daar al heel veel...
3: Ja. Voordelen?
1: Ja, eigenlijk niet. Nee,
0: miserie mee gaan.
1: Niet, omdat ze die ook niet geloven. Bij reservaties, bij restaurants
0: zijn
1: ze ook van... Ja, het zal wel zijn zo.
0: We hebben ook Peter uit Nieuwpoort aan de lijn. Peter, goedemorgen. Jij hebt ook een verwarring aan de broek gehad, waardoor jij met een hoop stenen zat. Vertel.
4: Ja, dat klopt. Goedemorgen, Sander en Veronique. Hoi, hoi. Wel, ik ben Peter Bruneel. Mijn vader noemt Eddy Bruneel. En we zijn afkomstig van Tielt. En ook in Tielt woont er nog een andere Eddy Bruneel die een straatje verder woont dan bij ons.
1: Ja.
4: En mijn vader is nu niet een bekende Vlaming. Het is wel een bekende Tieltenaar. En ook die een andere Eddy Bruneel. En die was aan het verbouwen en aan het bouwen. En op een morgen, of een namiddag beter, mijn ouders komen terug thuis. En voor de deur ligt een halve vrachtwagen van die grinssteen. Die kiezelsteentjes.
1: Die je niet had besteld eigenlijk. Dat was niet voor jullie.
4: Niets hadden besteld.
1: Oh, nee.
4: En dat is ook geweld naar het bedrijf van Hull in Tielt. Bouwmaterialen. En toch wel. Het is besteld op Eddy Bruneel en zo.
1: Oh,
4: en
1: nee.
4: Dus die zeiden, ja maar nee, je hebt dat besteld. En we hebben dat geleverd. En aan uw adres. En toen kwam uit natuurlijk dat het bij de andere Eddy Bruneel moest zijn. Dus ze alles terug moeten komen ophalen. En hadden we dan toch geen gratis oprit.
1: Oh my god. Ja, grappig verhaal.
4: Dat kan gebeuren, hè.
1: Grappig verhaal.
0: Prachtig, prachtig. Maar opgelost met grinta. En dan is het ook weer goed. Peter, dikke merci. Ja. Welkom in de leukste ochtendclub van Vlaanderen. En ondertussen gaan we door met eentje die je straks hoort in de Amazing 1000 bij ons Alexandra Potvin. Het is een ode aan het zwarte goud. Ons Veronique drinkt het niet.
1: Nee.
0: Maar bij mij gaat het er elke ochtend heel vlot in. Ik sta

0: Os Natalia met I've Only Begun to Fight.
1: En als ik naar buiten kijk, kijk eens, de zon is er nog altijd niet. Het zijn allemaal van die slierwolken.
0: En er was ons toch wat
1: toch?
0: Goed weer beloofd.
1: Vandaag was er goed weer beloofd.
0: Dan is er
1: dus ik ga hem op zijn vingers moeten tikken.
0: Eén man die we tot...
1: Ja, nee, beloofd is beloofd.
0: En ga dat straks krijgen hoor.
1: Ja.
0: Onze weerman Erwin, die hoor je zo meteen na Redbox en Mr. Big. En dan gaan we hem serieus op zijn vingers tikken, want
1: ja.
0: Beloofd is...
1: Oh, is beloofd.
2: Ik ben Pippa de kat.
3: En ik Bobby de hond van Maxizo.
2: Hallo! Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
3: Neem uw baasje eens mee.
2: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
3: Met de lage pladijzen.
2: Prijzen. Lage prijzen.
3: Wat zei ik?
2: Pladijzen.
3: Lage prijzen natuurlijk.
2: Ja. Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
5: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
7: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
7: Ja, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
9: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
10: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
9: Wienerberger.
10: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.

0: met Droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Goedemorgen, Bibaert van Stukken van Mensen hier. De grootste schat die ik ooit ontdekt heb, dat is de ochtendshow van Veronique en Sander. Dat is onbetaalbaar.

0: Het ultieme kampvuur naar Mr. Big en To Be. Het zal wel zijn. Het hoogste heb ik er nog bij.
1: Het weer met Erwin.
2: Goedemorgen Erwin. Deze week had je al leuke dingen beloofd voor vandaag. Maar als ik naar buiten kijk, zie je alleen maar wolken. Hoe zit dat nu?
3: Hey Veronique, alles komt goed. Alles komt goed. Okay. Beetje geduld. Op het laatste infrarood beeld zie ik zelfs de zon al in de pannen verschijnen. En die zonnestralen komen ook de provincie Antwerpen uit en de andere Vlaamse provincies. En die dikke trui, dat is nog meer goed nieuws, mag opnieuw eventjes de kast in.

0: want het wordt straks gevoelig warmer. Vanmiddag bereiken we op meerdere plaatsen 19 tot misschien wel 20 graden. En het weerbeeld is straks best oké met afwisselend zon en wolken. Piepklein kansje dat het nog ergens tot een bui komt. Maar dat stelt allemaal niet zoveel voor.
1: Oké, en dit weekend was het zo gezegd ook goed, hè, zaterdag?
0: Ja, ideale zaterdag voor bijvoorbeeld een wandeling langs heen het strand. Er wordt trouwens aan de kust veel wandelaars verwacht voor de Coast Walk. Daar kan je de volledige kustlijn afstappen. Ja. Vele kilometertjes in de voeten. En je kan dat dus in droge en zonnige omstandigheden. Op het strand, een graad of 20. Elders in Vlaanderen is dat 1 tot 22 graden. En ook zondag kan je nog van alles in open lucht doen. Veel zon, vooral voor en rond de middag bij opnieuw zo'n 21 graden. Het is wel zo dat het zondagavond bewolkt geraakt met regen en onweersbuien. Vooral in de Ardennen, later ook in de rest van het land. En die buien, dat is een voorbode van een wisselvallig en fris begin. Maar dat is dan weer voor volgende week.
1: Ja, ik onthoud vooral die romantische strandwandeling.
2: Ja, en het is moederdag en zondag, dus de moederdagbrunchen en zo, die kunnen allemaal in het zonnetje.
1: Oh, maar daar verwacht ik niet te veel van, hoor, thuis.
2: Nee, geen moederdagbrunch?
1: Niks, maar niks.
2: Allee, ja, als ze dit horen, zullen ze toch eens een effort moeten doen. Ja. En je gaat toch een berichtje sturen aan je eigen mama, natuurlijk.
1: Ja, dat sowieso. Tuurlijk wel.
2: Onder een straaltje. Onder een stralend zonnetje.
3: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij DEBA Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.

0: Rick James en Super Freak.
1: Ondertussen, goedemorgen, is het 8:02. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenhoven.
0: Ons land slaagt er niet in om misdaadgeld in beslag te nemen en het gaat toch om minstens 10 miljard euro. Nochtans probeert justitie drugs en hun dealers hard aan te pakken, maar het crimineel geld blijft wel in omloop. Vorig jaar nam de politie zo'n 195 miljoen euro in beslag. Ons land moet dus veel meer investeren op controles in lucht- en zeehavens. En in de Europese voetbalcompetities zijn de finales bekend. In de Europa League speelt het Engelse Aston Villa tegen het Duitse Freiburg. En in de finale van de Conference League speelt het Spaanse Rayo Vallecano tegen het Engelse Crystal Palace. En de vraag die de laatste tijd bij veel mensen leeft: verdraagt onze jeugd, zeg maar de Gen Z'ers, geen competities meer? Want bij atletiekclubs bijvoorbeeld mag je niet langer spreken van een veldloop, maar van een belevingsloop.
1: Oh my god.
0: En bij het jeugdvoetbal gooiden veel clubs ook al het scorebord overboord. En nu liggen ook scholen steeds harder de nadruk op: deelnemen is belangrijker dan winnen.
1: Oh my god.
0: Daarom vragen jeugdexperts zich meer en meer af: wordt de Gen Z-generatie niet veel te zacht? Worden het allemaal geen pussies? Iets wat de sportpsycholoog Jeff Brouwers ook vindt. De man werkte toch wel samen met de Rode Duivels en Nina Terwaal. Altijd beter willen doen in competities is deel van ons reptiele brein. Ook bij kinderen en jongeren. Dat oerinstinct mag je niet onderdrukken.
1: En wel, voilà. Ben ik het volledig mee eens.
2: En ik ook.
1: Je moet met verlies kunnen omgaan.
2: Voilà.
1: Tuurlijk dat.
3: Maar nu, ik zal dan weer de jongen...
1: Ik zie Sander al... Oh,
0: dus
1: allee, vertel.
3: Als mijn ogen geluid konden maken, dan hoorde je ze rollen tot thuis.
1: Ja.
3: Voor alle duidelijkheid, wie beslist dat van die belevingsloop en die scoreborden? Wie beslist dat?
0: Dat zijn meestal de verantwoordelijken van de clubs en de scholen, denk ik.
3: Dus heeft de Gen Z'ers...
1: Maar onder druk van, waarschijnlijk?
3: Ah, ja.
1: Onder commentaar is geweest.
3: Waar.
1: Die veranderen dat niet zomaar eens.
3: Dat is echt weer een voorbeeld van... Je verandert iets voor de jeugd en dan zeg je: het is de schuld van de jeugd. Die hebben dat zelf niet gevraagd, hè?
1: Als ik spelletjes met mijn kinderen speel, zeker als ze jong zijn, ik win bewust, omdat die met verlies moeten kunnen omgaan.
0: Ja. Helemaal mee eens.
3: Dat is omdat je de hele tijd vals speelt, natuurlijk.
4: Sta op met Veronique de Kok.

0: En is dat dan tomaten of groente? Soepapa, troepapa, dat weet ik niet natuurlijk. Ondertussen is het bijna 8:20. Zometeen leren ze tot 3 tellen met Ricky Martin. En kijken we ondertussen al uit naar het weekend. Want vrijdag vandaag, de Amazing 1000.
1: Zalig, hè?
0: Die begint vanaf 9 uur. Ideaal om het weekend mee in te duiken. Hoe zit het met jouw weekendplannen, Veronique?
1: Wel, zaterdag heb ik een modeshow in Lanaken. En ja, zondag heb ik eigenlijk wel leuke plannen. Ik ga dit weekend naar het Galgeweel in Antwerpen. Dan wordt daar een zeilwedstrijd georganiseerd. De Anthony Cup heet het. Dat is een wedstrijd die me toch wel redelijk nauw aan het hart ligt. Want die wedstrijd is vernoemd naar de man eigenlijk van een van mijn vriendinnen. Haar man stierf een paar jaar geleden aan pancreaskanker. En dit jaar wordt het dus weer een groot zeil-event van 2 dagen georganiseerd. Met gratis inkom, dus iedereen is ook welkom. En mijn vriendin, dus de weduwe van Anthony, die heeft ook speciale sweaters ontworpen. En al die opbrengst die gaat dan naar het anti-kankerfonds. Dus ja, ik vind dat een heel goed initiatief. Dus ik ga daar zeker eens langs.
0: Heel mooi initiatief.
1: Ja, hè?
0: Wordt mijn hartje warm van.
1: Ja, ik ook.
0: Dat er zo nog...
1: En dat op een moederdag. Toch fijn?
0: Ja, inderdaad. Want inderdaad, zondag moet je maken dat je een berichtje stuurt, een bloemetje koopt.
1: Ja, of een sweater koopt.
0: Een sweater koopt. Een pistoleken voorziet. Want zondag is het moederdag. We hebben het er zo meteen over.
2: Dorso.
3: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
2: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten.
3: Echt?
2: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
4: Dorso, ergonomisch slapen.
5: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
6: Knaldi! Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
7: Check de promo.
6: Aldi, altijd vers, altijd slim.
8: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
9: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
10: De tijd van het jaar!
9: Lentetijd is Tuin Sinterklaastijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
11: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
9: De oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.
12: El België, de grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots, de meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.
13: Hallo, wij zijn de Romeo's.
14: En wij luisteren elke dag naar nostalgie.
15: Wij staan natuurlijk heel graag op met Veronique de Kok.
16: Goedemorgen, nostalgie. Hoppa! 1, 2, 3, un pasito.

0: hard op aantrekken.
1: Allee, zei, Undos Stress, die Duolingo begint ook zijn vruchten af te werpen.
2: Ja, dat begint te werken, hè. Goedemorgen, het is 14 voor 8 ondertussen. Frederike die stuurt dat ze al helemaal klaar is voor die Amazing 1000. Straks om 9 uur begint Alexandra er weer aan natuurlijk. Hè. De beste start van het weekend, zou ik zeggen, niet?
1: Helemaal. En dit weekend is het natuurlijk ook tijd om een speciaal persoon in je leven in de bloemetjes te zetten. Het is Moederdag zondag. Al is daar een beetje discussie over ontstaan in de nostalgie. Want Freddy stuurt: goedemorgen, Vero en Co. Moederdag is wel in augustus. Hè? Sommige vrouwen willen weer twee keer Moederdag vieren.
2: Ja, ik ben al blij dat ze het ene keer thuis vieren. Maar bon. In Antwerpen pas eigenlijk in augustus, dat klopt. Ik vier Moederdag twee keer. Allee, ik zou dat graag eens twee keer willen vieren. Maar al is het alleen een keer.
1: Maar jij viert wel voor je mama, hè, altijd?
2: Mijn mama die vier ik ook twee keer. Maar dat is toch leuk? Al stuur ik je die elke dag zo'n berichtjes, dat is toch plezant?
1: En dan, haar hartje gaat dan wat
2: maar
1: sneller.
2: Maar natuurlijk dat. Maar eigenlijk voor mezelf, ik weet toch dat ik niks krijg, dus ik koop voor mijn eigen altijd op Moederdag. Dat is ook wel goed, hè?
1: Jij koopt voor jezelf een cadeautje op Moederdag?
2: Altijd.
1: En wat koop je dan?
2: Maar dat moet niks speciaal zijn. Dan is dat een bloemetje, dan staan er tenminste toffe bloemen op tafel. Maar wat, dat is niet zielig, vind ik dat tof?
1: Nee, dat snap ik. Ik moet eerlijk zeggen...
2: Je hebt er toch niet aan gedacht, dus.
1: Ik heb twee oudere zussen, ik ben het kakkenestje.
2: Ja, uiteraard.
1: Achterkomertje. We hebben een WhatsApp-groep met twee zussen. En als het dan moederdag is, of de verjaardag of zo... Ik ga eerlijk toegeven, ik ben...
2: Ach, daar regelen die zussen.
1: Ja, ja, ik neem niet echt snel initiatief voor de cadeau.
2: Nee? Ik ben thuis altijd de cadeauregelaar. Altijd.
1: En ik heb ook een zus. Ik heb twee zussen, Hanne en Lize. En Lize, de middelste zus, eigenlijk moeten we toegeven... en Hanne zal het niet graag horen. Eigenlijk regelt Lize eigenlijk 9 van de 10 die cadeaus. Dus alvast een dikke dankjewel aan mijn zus. Ik zal straks eens kijken in de WhatsApp-groep of ze dat niet gestuurd heeft. Ik ben wel benieuwd hoe jij Moederdag viert.
2: Ja, stuur dat eens even in onze app. Wat zijn jouw plannen of wat ga jij doen om jouw mama even letterlijk of figuurlijk in de bloemetjes te zetten?
1: Ik doe het alvast muzikaal met Fleetwood Mac, hè.

0: Dat zal zoveel mama's passen moederdagcadeau zijn. Ronan Keating op de ontbijttafel.
1: Dat is niet slecht.
0: Ik denk dat dat dan wel kan gebeuren.
1: Je mag
0: gebeuren.
1: Pistoleetjes brengen.
0: Zondag is het moederdag en dat wordt in onze app duidelijk ook gevierd.
1: Ja, Sandra uit Denderleeuw die zegt... Ik heb mijn ouders meegenomen naar een tribute of de Bee Gees... in naam van de kinderen en de kleinkinderen. Dat zou ik nou ook heel tof vinden. Hè? Hilden uit Adegem die stuurt ook een berichtje. Mama krijgt jaarlijks via Libelle een kaartje. En dat stuur ik dan in naam van de vier kinderen. Miranda uit Sint-Niklaas die zegt... Voor mij is het elke dag moederdag. Amai, fantastisch gewoon zeg. Het wordt wel een hele mooie zondag, dat is duidelijk. Hè? En ondertussen is Robbe er ook om me bij staan. Goedemorgen, Robbe.
2: Goedemorgen, hallo.
1: Ben jij klaar voor Moederdag zondag?
2: Ja, super klaar. Voor ons moeder moet ik nog iets vinden. Maar ik vier dat ook twee keer. Hè. De Antwerpse Moederdag, 15 augustus toch?
1: Yes.
2: En dan nu ook. Voilà. Maar ik heb vanuit mijn zoontje heb ik al een cadeau voor mijn vriendin.
1: En?
2: Wat dat is?
1: Ja.
2: Ah ja, het is niet. Ik kan het zeggen, het zijn oorbellen. Want ik heb dat eigenlijk al veel te vroeg afgegeven.
1: Ah, je hebt het al gegeven?
2: Ik had dat gaan kopen en...
1: vergist van
2: Ik had dat gaan kopen en ik zet dat gewoon even op de tafel. Nee. En ik begin van alles anders te doen. Ik dacht, ik ga dat zo beet nog verstoppen. Dus ik zit gewoon in de zetel. Mijn vriendin komt thuis en die zegt, hey, wat heb je gekocht in die winkel? Ik zeg, hoe weet jij dat? Ja, dat staat hier gewoon op tafel. Dus bon, heb ik het al gegeven ineens...
0: Ze dacht al dat je zo Love Actually gewijs voor je menares iets gekocht had waarschijnlijk.
2: Nee.
0: Het is voor moederdag.
2: Het is je pak wel mee.
1: Zeg, je hebt deze week ook weer alles onder de loep genomen wat er gebeurd is. Dat horen wij straks in Rondje Robben.
0: Naast Spin Doctors en de Caminar. Het is allemaal voor zometeen.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
5: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
4: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
6: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
9: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij... of zij wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol. Het zijn klantendagen bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Klantendagen, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
10: Verbergmoes brengt leven in je interieur. Fab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is 7:58. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, de schoollaptops worden fors duurder.
11: Scholen kopen dus best nog snel die laptops aan voor hun leerlingen, want de prijzen voor computers blijven maar stijgen tot zelfs 40%. Komt door de enorme vraag naar geheugenchips. En die duurdere prijzen moeten de schooldirecties natuurlijk ook doorrekenen aan de ouders en de leerlingen. Ook al zeggen de twee grootste leveranciers van schoollaptops dat ze al maanden geleden inkochten, waardoor ze de prijzen wat kunnen beheersen. Toch moet nog zo'n 20-30% van de scholen hun laptops bestellen. Vlaamse onderwijsminister Demir stelde €575 voor als referentieprijs. Maar zo goed als alle modellen lijken dan vlotjes boven te gaan. Het aantal langdurig zieken stijgt minder scherp. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Ook de explosieve stijging van werknemers met een burn-out lijkt enigszins afgeremd. Toch kregen vorig jaar 576.000 mensen een ziekte- of invaliditeitsuitkering, omdat ze langer dan één jaar ziek thuis zaten. Dat is wel een record. Vooral mensen ouder dan 50 jaar vormen de grootste groep van langdurig zieken. Komt vooral omdat ze sukkelen met meestal psychische aandoeningen. Dan nog voetbal. In de Europa League spelen het Engelse Aston Villa en het Duitse Freiburg de finale. Op 20 mei is dat in Turkse Istanbul. Aston Villa klopte gisteravond Nottingham Forest met 4-0, voldoende om de 1-0-nederlaag uit de heenwedstrijd weg te vegen. Freiburg versloeg het Portugese Braga met 3-1, ondanks de 2-1-nederlaag in de heenwedstrijd. In de Conference League spelen het Spaanse Rayo Vallecano en het Engelse Crystal Palace de finale op 27 mei in Leipzig in Duitsland. Rayo Vallecano versloeg zowel in de heen- als de terugwedstrijd het Franse Straatsburg met telkens 1-0. En Crystal Palace klopte gisteravond het Oekraïnse Shakhtar Donetsk met 2-1, nadat het ook de heenwedstrijd met 3-1 won.
12: Nostalgie weer.
11: Meestal bewolkt vandaag met soms wat opklaringen. Het blijft wel droog, dat is het goede nieuws. Maxima tot 19 graden. Morgen schijnt geregeld de zon. Er zijn ook wat wolken bij 22 graden. Zondag neemt de bewolking toe. Vooral in de Ardennen vallen er buien zondag. Maxima tot 22 graden dan. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
12: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
13: Sean en Lenke.
1: Oeps, dat is geen juiste ding. Goedemorgen, de vrijdag. Die heeft officieel de chatgroep verlaten. Vandaag mag alles net iets trager, behalve de muziek. En de weekendplannen, die zitten al duidelijk in mijn hoofd.
0: Ja, wacht, wacht. Oh, wat heb ik nu weer uitgestoken? Oh, wacht. Ik ga dat even rechtzetten.
1: Zal ik een beetje zoals Lenk klinken?
0: Voor alle duidelijkheid, het is niet Chance Muziekcafé.
1: Nee,
0: het is
1: dat
0: duidelijk
1: is voor straks, hè?
0: Vrijdag voor iedereen. Wacht.
1: Dat is toch niet erg, vriend?
0: Het is voor alle duidelijkheid, het is...
12: Nostalgie.
1: Ja, dat wisten we.
12: Nostalgie.
14: Sta op met Veronique de Kok.
1: Ja,

0: Ja, ik heb er net toegegeven, Veronique, dat ik dus nooit het cadeau ga halen.
1: Yep, voor... dat jouw zussen dat voor jou moeten doen, hè?
0: En nu, mijn zus is een trouwe luisteraar wel, en ze stuurt even... Oh. Ze heeft mij een WhatsAppje gestuurd.
2: Zeg, ik hoor u net over Moederdag op de radio praten, maar jij moet die cadeau wel nog gaan halen, hè, vandaag of morgen.
0: Voilà, dus ik ben wel een beetje deel van de cadeau eigenlijk, want ik moet hem wel nog gaan halen dan.
3: Sta op met Veronique de Kok.
1: Goedemorgen, het is bijna 8:10. Binnen een uurtje zing je weer mee met die grootste hits natuurlijk. De Amazing 1000. Maar tijd eerst om onze lachspieren nog eens te trainen. Het is weer vrijdag, dus dat betekent dat onze huiscomedian Robbe Bons er weer is. Goedemorgen, Robbe.
4: Goedemorgen.
1: Ja, je hebt weer elk journaal bekeken en elke krant gelezen deze week. Om
4: zeker.
1: Dat eens goed te fileren. Hè?
4: Dat is de bedoeling, alvast.
1: Are you ready?
4: Ik denk het, yeah.
1: All right.
0: Dan gaan we aan beginnen. Hè. Here we go.
3: Krantje Robbe.
4: De rituele besnijdenis ligt opnieuw onder vuur. Best opvallend hoe streng de Joodse voedingsregels zijn. Zo combineren ze geen vlees met zuivel. En ze trekken dat blijkbaar gewoon door tot in de slaap. Aan de sossies geen kaasrand.
1: Oh, oh. Oh my God.
4: Het bleek deze week dat het verhoogde prijsgeld van Roland Garros nog altijd te weinig is voor de toptennissers. Maar dat is volgens mij een miscommunicatie, want voor die tennissers is het een automatisme geworden om een tweede opslag te krijgen. Het is beslist, vanaf 2028 mogen er geen verleidelijke smaakjes en geurtjes meer in vapes. Ja, maar hoe gaan blinde pedofielen nu weten waar ze moeten zijn? Er kwam nog eens het bericht binnen dat er geen plaats meer is in het bijzonder onderwijs. Dus de plaatsen zijn net zoals de kinderen beperkt.
1: Oh. Oh.
4: Er was afgelopen week commotie over het aan Jeff Bezos gelieerde mode-evenement, het Met Gala. Niet te verwarren met het jammerlijk terugkerende Temptation Island, want dat is het Slet Gala. Oh. Een Israëlische soldaat vandaliseert een Maria-beeld met een sigaret. De legertop startte meteen een onderzoek. Volgende keer als ze zo'n beeld willen vandaliseren zonder dat er een onderzoek komt, moeten ze dat beeld gewoon vermommen als een Palestijns kind.
1: Oh.
4: Ruben van Gucht heeft officieel geen exclusiviteitscontract meer bij de VRT. Of hoe hij het zelf zegt, ik ben nu ook niet meer werkmonogaam. Het restaurant van Nick Bril krijgt 2 sterren. Dat heeft hem toch een been en een been gekost.
0: Oh,
1: oh
4: na 135 jaar komt er een wc-rol zonder kartonnen rolletje. Er zijn automatisch ook 135 kleuterleidsters werkonbekwaam. En de laatste, Ali B. krijgt voor 2 verkrachtingen een zwaardere straf in hoger beroep. Dat zal denk ik ook voor Ali B. het laatste beroep zijn dat hij zal hebben.
0: Oh. Ja,
4: nu wordt het Ali D. met de D van Ali Top.
1: Hoppa.
4: Voilà, dat was hem.
1: Cool, nice.
0: Het was
1: I like
0: met een bottenbijl deze week. Hè?
1: Het was
4: graag gedaan.

0: Fancy zien met de Dreadlock Holiday.
1: Ja, en ook een berichtje binnen in onze app over je rondje deze week, Robbe.
2: Ah.
1: Saskia uit Wellen die stuurt, haha, zalig weer. Ik ben blij dat ik nog eens heb kunnen... Dat ik het nog eens heb dat ik het nog eens kunnen horen heb. Gelukkig zat ik alleen op het bureau, kon ik schaamteloos luid op lachen. Dat is natuurlijk allemaal heel plezant. Hè. Alle moppen kan je straks ook herbekijken op onze Instagram-pagina, Robbe.
2: Merci, Saskia.
1: Tot de volgende.
2: Ja, volgaarne.
0: Volgende week niet, want het is een lang weekend, denk ik. Hè?
2: Ik heb geen idee.
0: Ja, volgende week is het een lang weekend.
1: Ja, volgend weekend is het lang weekend.
2: Yay.
1: Dan zijn wij er niet. Ben jij er dan wel?
2: Onver, hè? Ja. Of ik kom aan jullie deur staan.
0: Zeg, ik heb nog wat moppen. Wij gaan straks vooral weer spelen. Wil jij een team vormen met Veronique de Kok om een prachtige Veronique de Mok te winnen? Dan moet je de 3 letters sturen die jou dat magische ding kunnen opleveren. De M, de O en de K. Dat mag in elke volgorde. Dat mag MKO zijn. Kom.
2: Of liefst, dat mag ook.
0: Ook Mok. Dat is mok,
1: ja.
0: Belangrijk.
3: Kom. Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
7: Grando, grando, grando.
8: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
9: Nu bij Maxizo.
10: Hallo!
9: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
11: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
12: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
11: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
13: Medi-market.
14: Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
15: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
16: Wienerberger. Goh, mijn lief is zo attent. Als ik 's avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn, die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
17: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
18: Wienerberger.
17: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
19: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
3: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Neckerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
12: Goedemorgen, Veronique. Dit is Jaap van der Wal hier. Het is echt fantastisch om jou zo vroeg op de radio te horen. Het is wel echt heel vroeg, maar toch fantastisch.

0: Dit wil ik zien gebeuren. Veronique de Kok moet namen opschrijven uit de Veronique de Mok.
1: Ja.
0: En ondertussen heeft ze ook Cookie de Kok vast.
1: Ja, ze is net wakker.
2: Beroemd in 30 seconden.
1: Ja, als baby'tjes wakker zijn, dan moet je die even vastpakken en knuffelen, hè.
0: Dat is waar.
1: Ze is toch cute, come on, geef toe.
0: Ze is zeer cute. En ondertussen is Robbe Bons, die is er nog altijd, die wil niet naar huis. Dus die staat hier.
3: Ik ben ook net wakker.
0: Nee, Robbe,
1: ik ga je even knuffelen. Okay. Het is goed. Ondertussen is het 8:24. Goedemorgen. We gaan weer spelen voor zo'n Veronique de Mok. Sander, ik ga dat keigoed doen, zolang dat koekje niet meer aan mijn draad begint te bijten hier. En vandaag heb ik de eer om een team te vormen met de Peter. Peter uit Sint-Truiden. Goedemorgen, Peter.
4: Goedemorgen, Veronique. Goedemorgen,
1: zeg, Peter, Sander. Jij staat er goed voor, want jij staat aan de vooravond van een feestweekend. Vertel eens, wat ga je doen?
4: Zondag doet de oudste zoon zijn eerste communie. Dus, ja.
1: Fantastisch, dat is altijd keileuk, ja. Hè?
0: Dat wordt een weekend gevuld met tranen, hè, Peter, want dat zijn van die mooie momenten. Hè?
1: Ja, dat is mooi.
4: Ja, inderdaad. Ja.
1: En wel, we gaan een extra cadeautje regelen voor jouw zoontje, dan misschien wel zo'n Veronique de Mok. We gaan spelen zometeen. Ik ga proberen om bekende mensen, bekende figuren zo goed mogelijk te omschrijven. Jij moet dan raden binnen de 30 seconden wie dat zijn. Heb je er 3 juist, dan is die mok van jou. Ben je er klaar voor?
4: Zeker.
1: Oké, hier gaan we. Amerikaanse zanger van NSYNC, Cry Me A River, Sexy Back, wie zingt dat?
4: Timberlake.
1: Yes. Dan een Vlaamse chef van Dagelijkse Kost op de VRT, hoe heet die? De chef, Dagelijkse Meus. Kost. Ja, is ook goed. Ja. Dan Amerikaanse actrice, Black Widow, Marvel, Avengers, doet ze ook in mee. Lucy, speelt ze ook de hoofdrol?
4: Nee,
1: Scarlett Johansson was dat. Belgisch-Australisch muzikant. Somebody That I Used To Know. Wie zingt dat? Snel. Of pas. Oké, dat was Gauthier. Dan een Belgische atleet. Zesvoudig wereldkampioen baanrennen. Wielrenster. Hoe heet die?
4: Lotte Kopecky.
1: Ja.
4: Amai. Dankjewel, Veronique.
1: Ja, amai, zeg, ik kreeg zenuwen. Die prijs moest gewoon binnengehaald worden. Voilà, het is gelukt. Het is gelukt. Peter, wel, heel veel succes. Veel plezier daar zondag. Geef die zoon nog een dikke knuffel extra. En die mok, die is binnen.
0: Tot de volgende, Peter.
4: Ik ben super blij.
1: Bye-bye.
0: Welkom in de warmste ochtendclub van Vlaanderen, Peter.
2: Wil jij ook kans maken op een Veronique de Mok? Stuur nu al Mok in de Nostalgie-app en speel morgen weer mee.

0: Lionel Richie met My Destiny. Zometeen een tripje naar Rio met Maywoods.
1: Maar ondertussen is het 8:50. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenoven.
2: Ons land slaagt er niet in om misdaadgeld in beslag te nemen en het gaat toch om minstens 10 miljard euro. Nochtans probeert justitie drugs en dealers hard aan te pakken, maar het crimineel geld blijft wel in omloop. Vorig jaar nam de politie rond crimineel geld zo'n 195 miljoen euro in beslag. Ons land moet eigenlijk veel meer investeren op controles in lucht- en zeehavens. In Engeland lijkt de Labour-partij van premier Starmer serieus te verliezen bij de gemeenteraadsverkiezingen daar. Het is volgens de eerste resultaten al 186 zetels kwijt. En zoals verwacht wint de Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. Die mag er al 255 zetels bij tellen. Er zijn in totaal zo'n 5000 van die zetels te verdelen in Engeland. En wist je dat nu zondag 10 mei het meeste aantal mensen in ons land verjaren? Het zijn er 35.000 en op geen enkele andere dag zijn er zoveel Belgen tegelijkjarig. De meeste die trakteren natuurlijk de collega's op maandag. En uit onderzoek blijkt nu van iVox dat 35% van de jarige werknemers eigenlijk wel een cadeautje verwacht van zijn of haar baas. Vooral dan de jongere collega's. Maar amper 10% krijgt er ook effectief een geschenkje of attentie van die werkgever. En dat zouden we toch moeten dringend veranderen, zegt iVox. Want wat is nu 5 of 10 euro op die miljoenen euro's bedrijfswinst?
1: Ah, wel, ik ben het jaar geweest, dus het is top dat mijn baas het even hoort.
3: Ik heb toch bloemen gekregen toen?
1: Ja, van u?
3: Toch ook van de baas?
1: Is dat zo?
3: Ja, ze weet het gewoon zelfs niet.
1: Ah.
3: Dus eigenlijk, deze maandag gaan alle tafels in bedrijven volstaan met tractaties.
2: Dat hoop ik.
3: Wanneer ben jij jarig, Bart?
2: Ik ben op de mooiste dag van het jaar jarig als de zomer begint op 21 juni.
3: Ik zet het alvast in mijn agenda.
1: Ja, ik ook. Dat ik
3: niet moet ontbijten, hè.
4: Er stroomt geleidelijk warmere lucht naar ons land. En dat voelen we meteen. Straks is lokaal 19 tot 20 graden mogelijk. Met een afwisseling van zon en wolken. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer. Tot lokaal 22 graden. En ook over het weerbeeld valt niet te klagen. Het is droog met regelmatig zon. En zelfs zondag verloopt nog grotendeels in droge omstandigheden bij 21 graden. Het is pas zondagavond dat de hemel dicht trekt, gevolgd door regen en onweer.
5: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Debameubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.

0: En Jasper zegt, oh, wat was ik als tiende verliefd op deze dames Maywood met Rio.
1: Ah, wel, dat is goed nieuws, want die zit binnenkort ook in de Amazing 1000, hè?
0: Vanaf 9 uur begint Alexandra er weer aan.
1: Ja.
0: En die passeert ook vandaag natuurlijk.
1: Oh, wat een week is het al geweest, zeg, met die Verofoon. Een beetje een voorspelbare week wel, hè? Want de afgelopen 3 dagen hebben we de 3 Romeo's aan de lijn gehad. Chris van Tongelen natuurlijk, Gunter Levy en Davy Gillis. Maar ja, die Romeo's die zijn met 3. Dus dat spelletje is afgelopen. Waar gaat hij dan nu terecht gekomen?
0: Ja, er zijn een paar opties. Of we krijgen iemand in de lijn, aan de lijn liever die een primeur gaat aankondigen dat hij of zij de 4e Romeo wordt. Het zou nogal wat zijn. Of het wordt echt een grote verrassing wie er straks opneemt.
1: Ja, ik heb zo het voorvoelen toch 2e gast zijn. Wie gaat er opnemen straks? We gaan het zo meteen weten.
0: Heb ik de Verofoon en word ik de 4e Romeo? Was, wa.
1: Keep on dreaming, baby.
2: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/serviceselect of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Rummo-pastas. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
4: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverbergmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
5: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
6: Ment bestaat 15 jaar.
7: Happy birthday!
6: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Ment 55. Nu ook bij Proximus.
8: Ik ben Walter Balen. Ik droom elke dag van opstaan met Veronique de Kok. Helaas, het blijft bij een droom.

0: Deze week een liefdevolle week in onze Verofoon. De drie Romeo's hebben we aan de lijn gehad. Maar die zijn nu natuurlijk op, hè? Dus waar gaan we vandaag terechtkomen? Misschien wel bij een prachtige Juliet. Hè? Romeo en Juliet.
1: Het zou kunnen.
2: Goedemorgen met Anne Wouters.
0: Oeh, dat is lang geleden. Dag Anneke, goedemorgen. Hoe is het met jou? Hey,
2: dag. Dag Veronique, maar heel goed. Hoe gaat het met jou?
0: Geweldig. Och, als ik jou hoor, fantastisch. Jongen, de laatste keer dat ik u heb gezien.
2: Leuk om elkaar nog eens te horen.
0: Maar inderdaad. Ja, jij stond daar op een podium te presenteren, van alles uit te leggen. Jongen, ik hing aan jouw lippen. Anne Wouters natuurlijk.
2: Ik probeerde gewoon jouw grote schoen een beetje in te vullen.
0: Ja, Sissa.
2: Fantastisch.
0: Natuurlijk.
2: Toch wel, Veronique.
0: Onze bekendste basketster ever. Dat mag nog wel gezegd worden natuurlijk. Ben jij nu nog met basket bezig?
2: Nee, om eerlijk te zijn, niet.
0: Nee?
2: Nu ben ik vooral basketbalmama. Ik ga supporteren voor de kinderen. De next generation.
0: Ja.
2: Maar uiteraard volg ik het nog wel een beetje op. Maar actief zelf basketten niet meer. Die tijd is toch wel voorbij.
0: En je mist dat?
2: Helaas. Eigenlijk niet. Mijn knieën laten dat ook niet meer toe. Ik kan niet meer bewegen op de manier dat ik het eigenlijk wel zou willen.
0: Vandaar vind
2: ik het ook gewoon niet meer leuk om het te doen. Dus is dat nu voor de volgende generatie.
1: Ja, je volgt natuurlijk onze Belgian Cats nog op de voet, Anne. Deze week nog in het nieuws dat ons Julie van Loken weer even een moeilijke periode tegemoet gaat. Haar contract is verbroken bij haar Amerikaanse ploeg.
2: Ja,
1: heb je haar al gehoord? Is er onder de voet van?
2: Dat is natuurlijk nooit leuk, zo'n situaties. Maar het is inderdaad heel competitief daar. In de WNBA, om een plaatsje ook te verzekeren in een ploeg, is gewoon niet evident. Ook al zijn er nu twee nieuwe ploegen bij, ga ik er ook wel vanuit dat er misschien wel een nieuwe kans ook wel nog voor haar komt. Hoor,
0: dat ze wordt opgepikt.
2: Het is een beetje zoeken naar de juiste omgeving, de juiste ploeg. En we kennen Julie nu al goed. Ze komt er wel bovenop, hoor. Ze kan wel eigenlijk goed met tegenslagen omgaan. Het is natuurlijk nooit fijn, maar ze gaat er weer sterker van worden. En wie weet komt ze dan wel weer terecht in nog een betere situatie.
1: Wij duimen mee.
0: Zeg, competitieve wereld, zeg je, het basket. Maar je hebt die strepen natuurlijk al lang verdiend, dat weten we. Je hebt ondertussen ook die carrièreprijs ontvangen. Hoe voelde dat?
2: Dank je. Oh, dat was eigenlijk leuk. Dat was zo een beetje een blast of the past, vond ik dat. Ik vond het eigenlijk heel fijn om mensen terug te zien die je al lang geleden niet meer had gezien. Om ook nieuwe gezichten te zien. En daar gaat eigenlijk een beetje die prijs ook wel over. Ik vond het heel fijn om die te ontvangen waar dan ook Emma Meesman en Julie Allemand er waren. Want als het gaat over legacy of nalatenschap, is het eigenlijk niet meer zozeer over wat jij hebt gedaan, maar wat je hebt nagelaten voor de volgende generatie. Ja. Dus ik vond dat eigenlijk heel fijn. Om daar nog eens aanwezig te zijn, om dat met hen ook te kunnen delen. Dat was een heel mooi moment.
0: Alright. Zeg, wat zijn nog de plannen de komende weken, maanden?
2: Wel, ik ben nu vooral hier in België en ik kijk uit het hemelvaartweekend.
0: Ja?
2: Dan wordt er in België eigenlijk altijd de Special Olympics georganiseerd. En voor mensen die dat misschien niet zo goed kennen, dat zijn eigenlijk nationale spelen voor mensen
0: met een beperking.
2: Met een verstandelijke beperking. Dat, Veronique, is zo mooi, zo puur. En daar ga ik dus ook eens naar gaan kijken. Dit jaar wordt het georganiseerd in de Oostkantons, Malmedy. Dus je kan er een heel fijn weekend aan koppelen.
0: Ik zit al in het buitenland. Verdorie.
2: Jammer. Want het is wel heel mooi. Ik zou daar gewoon een warme oproep willen doen. Mensen die echt wel die sport ook van de inclusie van sport willen beleven. Het is zo mooi. Dat laat niemand onberoerd om mensen daar zo met zoveel schoonheid, zoveel puurheid en heel authentiek die echt ook aan sport kunnen doen. Dus dat vind ik heel mooi. En sinds kort ben ik daar ook bestuurder bij de Special Olympics. Vandaar dat ik het...
0: Een warm hart toedraag.
2: Nog ietsje meer in de schijnwerpers.
0: Dat snap ik.
1: Volop supporteren tijdens dat hemelvaartsweekend.
0: Dat snap ik helemaal.
1: En jij kan dat nu top. Hè. Anne, als basketmama kan jij nu supporteren als de beste. Hè.
2: Voilà, dat heb ik ondertussen goed geleerd. En besef ik hoe belangrijk dat is. Daar heb ik misschien te weinig bij stilgestaan tijdens mijn carrière. Maar hoe mooi dat ook is, om dat te voelen en daar ook zo betrokken bij te zijn.
0: Voilà. En wel. Top om jou nog eens aan de lijn te hebben gehad. Hopelijk zie ik u nog eens ergens op een podium staan. Of gewoon eens mee een dineken. Dat is ook eens gezellig.
2: Voilà, dat kan ook goed. Heel goed.
0: Tot binnenkort.

0: Dat nummer past bij ons, Veronique. True Blue. We zijn allebei,
1: ja, allebei met een blauw tintje. Hè? Ja, ja, zou kunnen.
0: Maar we zijn niet blue, hè?
1: Nee, niet meer.
0: Op alle vlakken. Ja, waar gingen we het over hebben? Ja.
1: De Amazing 1000, hè?
0: Ja, natuurlijk, natuurlijk. En normaal is het al Amazing Vrijdag.
1: Ja.
0: Dus ik reken erop dat iedereen een tandje gaat bijsteken, ja, vandaag als het over zingen gaat.
1: Er gaat gebruld worden, joh. Oh, er gaat gebruld worden.
0: Ik denk het ook.
2: Straks bij Nostalgie. Man,
0: I feel like a woman. Zeker met deze. Shania Twain, hou je al maar klaar. Man, I feel like a woman. En dat is de nummer 625. Veronique, fijn weekend, hè?
1: Jij ook, hè?
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
5: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
4: Ook open op zondagnamiddag.
6: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
7: Hoogstraten aardbeien.
0: Nostalgie. Goedemorgen, het is 8:58. Het nieuws met Bart van Langhoven. En goed nieuws voor de stickerverkoop van het Rode Kruis. Wat blijkbaar een recordverkoop. Ja,
8: je hebt het misschien zelf ook gekocht, hè, om te steunen. Een stickeractie bracht dit jaar dat recordbedrag op van meer dan 4 miljoen euro. Medewerkers en vrijwilligers verkochten de voorbije twee weken net geen 415.000 stickers. Meeste in provincie Antwerpen. Met dit jaar de figuren van Studio 100, zoals je weet, op de wikkel van die pleisters. De opbrengst gaat integraal naar de lokale afdelingen van het Rode Kruis in Vlaanderen om materiaal te kopen voor hun hulpverlening tijdens evenementen, maar ook om te investeren in EHBO-opleidingen. Ons land slaagt er nog altijd niet in om misdaadgeld in beslag te nemen. Het gaat toch om minstens 10 miljard euro, blijkt uit Brits onderzoek. Nochtans probeert justitie drugs en hun dealers hard aan te pakken, maar het crimineel geld blijft wel in omloop. Vorig jaar nam de politie zo'n 195 miljoen euro in beslag van dat misdaadgeld. Ons land moet dus veel meer investeren op controles in luchthaven en zeehavens. Dat zeggen de Britse onderzoekers. En in Engeland lijkt de Labour-partij van premier Starmer serieus te verliezen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Er is volgens de eerste resultaten al 186 zetels kwijt. En zoals verwacht wint de Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. Die mag er 255 zetels nu al bij tellen. Er zijn in totaal zo'n 5000 van die zetels te verdelen. In Wales en Schotland kozen de inwoners dan weer een nieuw parlement.
2: Nostalgie weer.
8: Meestal bewolkt met ook opklaringen en het blijft droog bij maxima tot 19 graden vandaag. Morgen schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wat wolken bij 22 graden. En zondag neemt de bewolking toe en vooral in de Ardennen vallen er buien. Maxima zondag tot opnieuw die 22 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
2: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
3: Alexandra Potvin. We are music. Yeah.
2: Nostalgie. Nummer 625.
9: Let's go, girls.

0: Ik denk nog altijd wel, ja. Nummer 625.
1: De Nostalgie. Amazing 1000.
0: Ja, vrijdag, dat is sowieso al de dag waarop de volumeknop vanzelf een beetje hoger gaat bij Nostalgie. De weekendvibes die hangen hier al volle bak in de lucht. En we zingen ons richting de start van het weekend. En vandaag gaat het nog net iets enthousiaster klinken. Tenminste, daar reken ik op. Want we zijn al meer dan opgewarmd natuurlijk. Al een tijdje bezig met deze Amazing Top 1000. Voor 10 uur krijg je nog Elvis, de Venga Boys, Natasha Bedingfield en de meezinger van Raymond van het Groenewoud, waarbij heel Vlaanderen spontaan een tweede stem gaat inzetten. Daar ben ik zeker van. Come on, hier gaan we. Amazing Top 1000. We zijn nu op 624. Centerfold van de Jay Giles Band.

Hoe zit het eigenlijk met dat sunny weer vandaag? We hadden toch een deal met onze weerman Erwin. Een beetje geduld hebben zeker. Bonnie M op 623 en ze komen nog 4 keer terug. En nu de King of Pop met de flinke scheut Rock van Slash erbij. Ah, heerlijk toch dat begin? Black or White, niet alleen een wereldhit, maar ook een lied dat generaties blijft verbinden. Het refrein wordt nog altijd overal even luid meegezongen. Dat gaan we nu ook samen doen, hè? In de Amazing Top 1000. Hier gaan we, hier is nummer 622.

0: Michael Jackson.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Passeer deze met een 80s hit, Hot Chocolate en Girl Crazy op 618. Ja, ja, nee. Op vrijdag gaat het veel beter natuurlijk. Niet zo kom-si-kom-si-kom-sa, maar we gaan deze wel meezingen. Een one-hit wonder van jonge kereltjes toen nog uit Nederland. Met gebrekkig Frans, comment ça va? De shorts, die hoor je.
2: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot. Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
6: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
9: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Nu in je krantenwinkel.
10: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
11: De tijd van het jaar.
10: Lentetijd is Tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
12: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
10: De oppeldagen 15, 16 en 17 mei.
13: De nostalgie.

Ik ben de zon aan het binnenlokken. Heb je het door? Nu hopen dat het lukt. Maske Nada van Sergio Mendes en de Black Eyed Peas op 620. Jullie genieten van de lijst, dat is duidelijk. Daarnet ook nog met de shorts, comment ça va? En toen stuurde Erna, op dit liedje ben ik altijd in mijn gedachten op wandel in de bergen van Oostenrijk, op een smal weggetje. Toen een Oostenrijker vroeg, hoe gaat het? En ik, kom si, kom sa. Ja, kan allemaal. En ook Juri zegt, comment ça va, nostalgie luisteraars. Alweer dag 5 van deze geweldige lijst. Volume op 10 en gaan. Dat is de juiste ingesteldheid, Juri. Dat lees ik heel erg graag. En je weet het, die top 10 van de Meezing Top 1000 hoor je volgende week donderdag in de latere namiddag. De hits waarmee we het hardst zullen meezingen, ze zijn bekend. Maar je kan de volgorde nog wel bepalen door te swipen. Dat doe je op nostalgie.be, onze website. Of in de Nostalgie-app echt zo swipen. Nope, dat is niet goed. Of yes, I like it. Heel simpel. En dan bepaal jij mee. Ik mag dat niet doen, maar ik weet wel welke songs ik heel graag in die top 5 zou horen. Bijvoorbeeld deze.

dat is toch meebrullen. Europe and the Final Countdown. En onze goede vriend Willy, die moet er ook in. En dat gaat ook gebeuren. Laat de zon in je hart. Maar er zijn natuurlijk nog 7 andere nummers ook. Doe het gewoon op nostalgie.be of in de app. En nu de allereerste kennismaking met 3 vrienden die later veel hits zouden scoren. En wij zingen natuurlijk mee in de lijst met hun hits. En ook met deze. Funboy 3. Die zorgde ervoor dat Bananarama bekend werd. Op 619. It ain't what you do.

Nancy Theus is al helemaal in de stemming voor haar weekje vakantie. Ze stuurt in de app: we luisteren onderweg naar Nieuwpoort voor een weekje zeesfeer en meezingen in de auto. Geweldig. En geniet vooral van die weekvakantie aan zee natuurlijk. Zelfs in 2026 brengt Elvis nog nieuwe concertfilms uit. Dus ongelooflijk, hij blijft leven. Epic, zo heet die nieuwe film. Je kan hem thuis bekijken. Daarin zitten zo van die gerestaureerde livebeelden en fragmenten die fans nog nooit gezien hebben. En zo kunnen ook jongere mensen ontdekken waarom ze hem de King noemden, want dat was toch echt wel zeer terecht. Te bekijken op Prime Video en Apple TV. En dit is zijn hoogste notering. Op 617, Devil in the Sky.

0: word ook altijd happy van Elvis Presley. You're the devil in the sky. En daarom vind ik zijn songs ook altijd te kort. Devil in Disguise op nummer 617.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Ja, dan gaan we weer een heel andere richting uit. Raymond van het Groenewoud samen met de Millionaires. 613, je mag nog eens meebrullen met Vlaanderen boven. We're going to Ibiza. En wat dacht je van deze? Back to the island. Venga Boys, Going to Ibiza. Die komt er zo meteen aan op 616.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family Lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
7: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei.
8: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
6: Oh, Pascal, je bent een held.
8: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
9: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
8: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
10: Het zijn klantendagen bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Klantendagen, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
11: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
12: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
13: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
14: El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België. Nu te koop. De

0: Uit Schotland, deze Bluebells en Young at Heart in de amazing top 1000. Hoorde je die op nummer 614. En er wordt echt wel veel meegezongen in de Nostalgie-app. Mensen die onderweg zijn, mensen die aan het poetsen zijn, zoals Annick. Goedemorgen, het huishouden en ramen poetsen. Het gaat zoveel makkelijker met deze heerlijke muziek. Een fijne dag toegewenst. En ook een berichtje uit Spanje van Frey van Este. Ik ben met de wielerploeg De Kloshtrappers uit Geluwe in Torrevieja. We luisteren naar Nostalgie. Wel gisteren veel neerslag gehad. Beter in België zeker. Wow. Het is droog, ja, maar voorlopig ook nog geen zon. Maar die zou er nog wel aankomen. Heb ik ook een berichtje ontdekt van een zekere Siegfried de Donker. Zo staat hij dus officieel in onze app geregistreerd.
1: Alexandra, you look like an angel. You walk like an angel. You talk like an angel. En ik kom naar je toe.
0: Oh, met een hele grote grijze stem vandaag. Siegfried de Donker, dus Sieg natuurlijk straks ook in de Amazing Top 1000. Samen met Toon vanaf 3 uur. En nu, een moment waarbij ik altijd kippenvel krijg, de laatste tijd, als ik ergens op een feestje ben en ik zie daar mensen van alle leeftijden staan. En als dit nummer begint en het refrein bij Feel the Rain on Your Skin, zingt iedereen ongelooflijk hard mee. Of je nu 18 of 68 bent. Fantastisch, toch? Het is Unwritten van Natasha Bedingfield op 600.

0: Raymond van het Groene Woud, lekker chauvinistisch. Dat mag wel eens af en toe. Vlaanderen boven op 613. Trouwens, Raymond is weer helemaal terug en begint nu aan zijn tournee. Archivaris, 75 jaar. Hij wordt ook 75. En morgen begint die tournee in de Stadschapburg in Antwerpen. De 9e dus. Op 16 mei staat hij in het Trixo Theater. Wat is dat ook alweer? Trixo Theater. 27 mei, Concertgebouw van Brugge. En in de Capitool in Gent kan je hem ook nog aan het werk zien op 6 juni. En ook een aantal festivals. Summer Sessions in Turnhout, 31 juli. En het heel bekende Festival Dranouter. En dat is in augustus natuurlijk. En typisch zoals Raymond is, hij noemt het geen nostalgietour, maar eerder een muzikale reis door zijn carrière. Dus als je hem nog eens aan het werk wil zien, het is het moment. Er zijn nog wel wat tickets, denk ik.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Ja, ja. De Pointer Sisters. Dat overkomt hen zomaar. When We Kiss Fire. Die komt eraan na het nieuws. Op nummer 609 ga je die horen. En deze twee komen er ook aan. It Takes Two, Rod en Tina op 612. En onze Veronique de Kok, die kan multitasken.
2: Zo sta je op.
0: Goedemorgen.
2: Met Veronique de Kok.
3: Dit wil ik zien gebeuren. Veronique de Kok moet namen opschrijven uit de Veronique de Mok. En ondertussen heeft ze ook Cookie de Kok vast.
4: Ja, ze is net wakker. Als baby'tjes wakker zijn, dan moet je die even vastpakken en knuffelen, hè?
3: Dat is waar.
4: Het is toch cute, come on, geef toe.
3: Het is zeer cute. En ondertussen is Robbe Bons, die is er nog altijd, die wil niet naar huis, dus die staat hier.
5: Ik ben ook net wakker.
3: Nee,
4: ik ga het even knuffelen. Okay. Het is goed.
1: Luister ook maandag naar vanaf 6 uur bij Nostalgie.
6: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
7: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
8: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Medi-market. Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
8: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Nu bij Maxizo.
11: Hallo!
10: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
12: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
13: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
12: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.

0: Nasıl yapacağım?
1: Ok Rap je droomhuisvinden? Download Rap de Zimo app. Zimo, de Imo site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Dorso. Ergonomisch slapen.
3: Het is bijna 3:10. Goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langehoven. En er is een opmerkelijke trend blijkbaar bij de rijscholen.
4: Ja, het is een beetje de evolutie van de tijd, zoals dat heet. 1 op de 5 kandidaatchauffeurs die zijn of haar rijbewijs willen halen, kiest er bewust voor om met een automatische versnelling te leren rijden. En dat is een verdubbeling als je dat vergelijkt met 3 jaar geleden, zegt GOKA, dat de examencentra coördineert. Al maar meer auto's rijden ook met een automatisch versnellingsapparaat. En dat geeft ook meer comfort in het drukke verkeer en de files. En vooral, de rijlessen duren ook minder lang, dus je kan sneller je rijbewijs halen als je kiest voor een automatiek. De stickeractie van het Rode Kruis bracht dit jaar een recordbedrag op van meer dan 4 miljoen euro. Medewerkers en vrijwilligers verkochten voorbije 2 weken net geen 415.000 stickers. Meeste in de provincie Antwerpen. Met dit jaar de figuur van Studio 100 erop, zoals je weet. De opbrengst gaat integraal naar de lokale afdeling van het Rode Kruis in Vlaanderen. Om materiaal te kopen voor een hulpverlening tijdens evenementen. Maar ook om te investeren natuurlijk in EHBO-opleidingen. En in Gaza zitten meer dan 1000 Palestijnen vast die een visum hebben voor ons land, blijkt uit cijfers van Buitenlandse Zaken. De meeste van die visums kregen de Palestijnen om zich te herenigen met hun gezin en familie hier in België. Maar onze regering De Wever plant voorlopig geen evacuaties vanuit Gaza. Omdat dat allemaal te veel geld kost, Buitenlandse Zaken evacueert enkel nog in noodsituaties. En ze willen de Palestijnen ook geen valse hoop geven.
3: Even terug naar die automatische versnellingsbak. Maar alle elektrische auto's hebben die niet sowieso.
4: Ja, de meeste standaard, dus vandaar ook die evolutie.
3: Ik rijd al zo lang met een automaat, als ik dan nog eens een hand geschakelde. Ja. Oh man, dat is zwoer.
4: Ik heb dat echt vervloekt vroeger, zo'n automatiek. Ja. Ik wou echt nog hand schakelen.
3: Tot iedereen hebt?
4: Ja, voilà, ik wil nu niks anders meer.
3: Nee, ik ook echt. Al heel lang meer.
2: Nostalgie weer.
4: Bewolkt met soms opklaringen en zacht tot 19 graden. Morgen schijnt eerst de zon, in de namiddag wat meer bewolking bij 22 graden. Zondag, moederdag, blijft het meestal bewolkt met plaatselijke kans op een buitje en 21, 22 graden. Maandag dan zwaar bewolkt met eerste regen of buien. Daarna droger met opklaringen vanaf het westen. Frissere maxima maandag rond 16 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
2: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
1: Alexandra Potvin.
2: Nummer 612.

voel me goed, want ik heb weer mijn wekelijkse kus van Sieg de Donker gekregen. Net gearriveerd. Fijn dat er toch heel wat Vlaamse een plek kregen in de amazing top 1000. Zoals deze Johan Verminne. Warme stem en al even warme nummers. En dus hopelijk iets waarin jij je herkent vandaag. Ik voel me goed op nummer 611. En Peter de Kneef heeft een bericht gestuurd in de app. We zijn sinds gisteren begonnen met inpakken voor de verhuis naar Thailand over een goede anderhalve maand. Met de Amazing Top 1000 lukt dat ongelooflijk goed. Peter, dat is wel een hele grote stap zo helemaal naar Thailand. In ieder geval, ik kan je alleen maar veel geluk toewensen, hè? Get lucky, daar in het verre Thailand. En daar kan je ook verder luisteren naar Nostalgie. Dat is het voordeel natuurlijk van onze fantastische app. Als je die nog niet hebt, snel downloaden die handel. Met Daft Punk, Pharrell Williams en Nile Rodgers nu. Like the

0: voor jouw fantastische zangstonde. En iedereen mag dat doen, hè, in de app. Meer dan welkom. Over een goede 10 minuten maak ik een heerlijke tussenstop in Haagt bij Carolien, die toevallig in de horeca rolde toen de bakker en de slager uit haar dorp dreiden te verdwijnen. En vandaag werkt ze met veel goesting in haar bistro en verswinkel. Maar ze maakt zich ook zorgen. Waarom? Dat vertelt ze na nog enkele hits uit deze fantastische lijst.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Fergal Sharkey, straks op 605 met A Good Heart. En ook de dokter komt langs. De muziekdokter, al hebben we die niet echt nodig natuurlijk. Maar wel een fijne single. Mind Me Sound Machine, zo meteen op 608.
2: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
8: Chin chin.
7: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
8: Knalprijs.
7: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Mannekes! Kompie! Ik voel me de max!
10: Wij ook!
11: Altijd als we in de Gamma zijn!
9: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
11: Oh my god!
9: Ziet die nieuw potten Gamma Superieur verf? Die zijn nog verbeterd, hè?
11: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
9: Geven ze korting?
11: 30% op alle verf! Dan pak ik 10 potten mee!
9: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
11: Ja, ja!
12: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert!
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: De Nostalgie Amazing 1000. Nummer 608. Emergency.

0: zorgdragen voor anderen, maar ook voor je eigen hartje natuurlijk. A Good Heart van Fergal Sharkey op 605. Muziek kan heel erg binnenkomen. En ook het bericht dat ik van Connie Leenaerts heb gekregen. Tijdens K3 stuurde ze: mijn dochtertje van 3 is vandaag al 20 jaar overleden. We leefden in het ziekenhuis dag in dag uit met de muziek van K3. Daar kwamen de herinneringen weer en ook een traan. Dankjewel voor jullie muziek. Dankjewel Connie om dit met ons te delen. En ja, alle liefst voor jou vandaag. Veel knuffels en warmte van ons allemaal hier bij Nostalgie. En ik hoop dat je toch verder kan genieten ook van de muziek. En ja, ze blijft altijd bij jou, hè, jouw dochtertje. Zoveel is zeker. Zometeen twee mensen waar eind jaren 80 letterlijk de halve wereld verliefd op was. En stiekem ook een beetje op hun liefdesverhaal. Want hun romans begon niet in Hollywood, maar begon in een Australische soap tussen de buren van Ramsey Street. Je weet wel over wie ik het heb natuurlijk. Ik hoop dat jij straks even hard meezingt als toen. Gewoon hier bij Nostalgie en in de app. Dit komt ook
1: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Eruption, eind jaren 70 zitten we dan. One Way Ticket staat op 601. You know you make me wanna shout, woo, shout, woo. En als dit geen meezinger is, Shout van Lulu komt er zo meteen aan, 604.
2: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
3: Gelukzakken?
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
3: Ah, chansaars.
2: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
4: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
5: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
6: Oh.
5: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
6: Ah.
5: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni. Voorwaarden op velux.be.
7: Je hebt deals. En je hebt TUI Deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
9: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
12: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
11: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app?
13: Amai, het is echt eenvoudig.
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
16: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be.
17: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Neckerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
18: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
19: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
20: Leden bij Leemans.
21: Zeg Suzy, nou zijn ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen.
6: mensen.
0: Allee, Harry.
6: Wat?
0: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
6: Maar suzie toch?
16: Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
21: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
16: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
22: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits. Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.

0: Ik blijf het altijd even goed vinden, deze van Carly en Jason.
1: De Nostalgie, Amazing 1000.
0: Especially for you luister ik naar Nostalgie, stuurt Johan Hornix. Dankjewel Johan, af en toe mag het wel een beetje melig, hè? En die hit van Kylie Minogue en Jason Donovan die stond in de Amazing Top 1000 op nummer 603. We zijn vol een bak bezig, richting het weekend natuurlijk. Zo doen we dat trouwens hier elke vrijdag bij Nostalgie. Dus je mag nog wat meer meezingen ook in de app. En dan wil ik dat delen met andere mensen. Dan kunnen we elkaar allemaal aansteken om heel hard mee te zingen. Straks Marcia nog tussen 12 en 3. En daarna tot 7 uur, een uurtje langer, omdat het deze lijst is, hoor je Sieg en Toon in de Amazing Top 1000. Dus geen café, maar de Amazing Top 1000. En nu de zanger die erom bekend staat, zo af en toe plots op te duiken op de meest onverwachte plekken. Dat doet hij in kleine pubs, in stations, in winkelstraten, om er dan een onverwacht optreden te geven. Hij doet dat ook voor goede doelen. En dat is dan toch wel een man naar mijn hart, denk ik. Eén keer in de Amazing Top 1000 op 602. Hier is Ed Sheeran. She

is echt nostalgie, stuurt Gisteros. Ja, ben ik het wel mee eens eigenlijk. En als je zo'n one-way ticket kan kopen en niet weet wanneer je terugkomt, dat vind ik wel heel tof eigenlijk. Eruption hoorde je op nummer 601 en richting het nieuws met Blondie en Hart.

0: het mooie ronde getal 600. Stond deze van Blondie met Heart of Glass in de Amazing Top 1000. Wat is dat met al die luisteraars van Nostalgie? Die gaan allemaal aan een nieuw leven beginnen. Er is straks al iemand die naar Thailand ging. En Nathalie Weidans stuurde naar aanleiding van One Way Ticket daarnet. Een One Way Ticket, dat heb ik gekocht in maart om een nieuw leven in Spanje te beginnen. Fantastisch. Zolang je daar ook blijft luisteren naar Nostalgie, dan mag alles van mij.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Want we leven la Dolce Vita, hè? Dus veel geluk daar, Nathalie, in Spanje. En deze komt er ook aan straks. Dolce Vita van Ryan Paris op 596. En in de 80's waren er nog geen espresso's of latte's. Dan was het gewoon uit een thermos of uit zo'n koffiezetapparaat. Dronken we dan koffie. VO heeft de kunst, hoor je misschien vanochtend ook al als opwarmer. Bij Sander en Veronique. En zometeen volledig in de nostalgie. Amazing 1000.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
6: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
7: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
8: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
0: Het is 11:02. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langehoven. Het Antwerps parket onderzoekt een dodelijke steekpartij, Bart.
9: Ja, het is ook in verband met een vermoedelijke roofmoord. Dus daarbij stierf een man van 30, een tweede slachtoffer in Antwerpen, een man van 23. Raakte gewond. De feiten gebeurden afgelopen nacht in Hoboken. Nadien vluchtte de dader weg en blijft voorlopig spoorloos. De politie van Antwerpen bekijkt nu de camerabeelden uit die buurt en vraagt getuigen om zich te melden. Na de dieselprijs daalt nu ook die voor benzine. Vanaf morgen betaal je aan de pomp voor benzine 95, maximum €1,94 per liter. Dat is 6 cent minder dan de voorbije dagen. Benzine 98 kost maximum net geen €2 per liter. Een daling met ruim 5 cent. En diesel kost vanaf vandaag aan de pomp maximum €2,14 per liter. Gaat dus allemaal de goede richting uit. In Gaza zitten meer dan 1000 Palestijnen vast die een visum hebben voor ons land, blijkt uit cijfers van Buitenlandse Zaken. De meeste van die visums kregen de Palestijnen om zich te herenigen met een gezin en familie hier in België. Maar onze regering plant voorlopig geen evacuaties vanuit Gaza. Omdat het allemaal veel te veel geld kost, Buitenlandse Zaken evacueert enkel nog in noodsituaties. En ze willen de Palestijnen ook geen valse hoop geven.
1: Nostalgie weer.
9: Bewolkt met soms wat opklaringen en zacht weer tot 19 graden. Morgen schijnt eerst de zon, in de namiddag wat meer bewolking bij 22 graden. Zondag blijft er meestal bewolkt met plaatselijke kans op een bui tot 22 graden opnieuw. Maandag zwaar bewolkt met eerst regen of buien, daarna droger met opklaringen vanuit het westen. Frissere maxima maandag rond 16 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Ik ben in blijde afwachting van de eerste opklaring die er hopelijk vandaag nog aankomt. En ondertussen troosten we ons met lekkere koffie.
1: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
10: Alexandra Potvin.

0: Carlos Ramazzotti op 598 met Sebastasse una canzone. En Peter stuurt, ja, dat is zo'n mama appelsap, hè? Zoiets waar je iets compleet anders hoort. Heeft dat dan meteen ook even voorgedaan.
1: Kun je kakken voor de tweede keer?
0: Ja, die dus.
2: De nostalgie. Meezing 1000.
0: Vooral blijven doen. Zo enthousiast meezingen. Oh, dat is zo tof. En zeker op een vrijdag natuurlijk richting het weekend. De meezing top 1000. Hier en daar is er een opklaring aan het komen. Dat is ook al goed nieuws. En wij verder met de lijst natuurlijk. Staan ook een aantal 60s hits in. Bijvoorbeeld de volgende van Diana Ross en The Supremes. Baby Love, dat is onze nummer 597.
3: De nostalgie. Amazing 1000.

0: zingen met Diana Ross en de Supremes.
1: Ja, ze komt in augustus naar de Lokerse feesten, hè.
0: Baby Love hoor je.
2: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
3: Welcome to the House of Fun.
0: Liedje op het lijf geschreven van Nostalgie natuurlijk. Zeker nu tijdens de Amazing Top 1000. Dus allemaal meezingen met The House of Fun. 1982, een hit voor Madness. En in onze lijst staat die ook natuurlijk.
4: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Dovi Keuken.
6: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
9: Kia. Movement that inspires.
10: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
11: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
10: Ook open op zondagnamiddag.
12: De Nostalgie Amazing 1000.
13: Nostalgie.
12: Nummer 596.

0: Volgens mij zijn het er maar een paar op dit moment. En niet everybody. Everybody Wants to Rule the World, 1985. Tears for Fears zijn op 595 in deze fantastische Amazing Top 1000. Met ook heel veel toffe berichtjes natuurlijk in de app van mensen die zich echt aan het amuseren zijn op al die geweldige hits, zoals Dominique onderweg met de vrachtwagen. Dag Dominique.
1: Dag Alexandra.
0: En je had ook supergoed nieuws dat je stuurde in de Nostalgie-app.
1: Absoluut. Blauwe lucht. Hier en daar nog zo'n klein schapenwolkje. Dat bleef een beetje, ja. Een beetje vertwaald zo.
0: Maar en waar is die blauwe lucht?
1: In Kortrijk.
0: Ah, fantastisch. Dus we zitten in West-Vlaanderen.
1: Allemaal naar West-Vlaanderen.
0: Ja, of het zal ook wel opschuiven naar hier dan zeker, hè, dat hier de opklaringen ook komen. Hey, geniet je van de lijst, Dominique?
1: Het is super tof.
0: Ja, wat is zo jouw favoriete nummer of heb jij zo'n favoriete amazing hit?
1: Goh, ik heb niet. Ik hoor ze allemaal graag.
0: Ja, maar alleen.
1: Gemakkelijk, hè?
0: Stel je voor, wie zou je graag in de top 5 horen of op nummer 1 zelfs?
1: Goh, Frankie Goes to Hollywood. Relax.
0: Ah, relax. Ja. Ja, ik heb nu nog niet gekeken of hij nog in de lijst staat, want we ontdekken hem natuurlijk nummer per nummer. Maar op 1 gaat hij niet geraken, want de top 10 is bekend, alleen de volgorde nog niet. Dan moet je dus stemmen op onze website of in de app. Maar ik vind het wel een heel toffe keuze, Relax, van Frankie Goes to Hollywood. Hoe lang duurt de dag nog voor jou? De werkdag?
1: Goh, ik denk tot een uur of 3, denk ik.
0: Oh, dat is ideaal, hè? Straks om een uur of 3.
1: Ja, dat is, ja. Dan ben je vroeg begonnen, hè?
0: Dan beginnen Toon. Ja, dat zal wel. Vrachtwagenchauffeurs altijd, hè?
1: Ja.
0: Rond een uur of 3 beginnen Toon en Sieg aan het vervolg van deze Amazing Top 1000 nog tot 7 uur vanavond. Dus man, je gaat je
1: dat
0: nog kunnen
1: ideaal, aanzien.
0: Dat is ideaal, hè? Voor de aperitief, hè?
1: Ja. Ja, tuurlijk. En de buurt zal het weten hebben.
0: Voilà, that's the spirit. Hoe meer mensen nostalgie in ons clubje leren kennen, hoe beter natuurlijk. Voilà. Survivor, is dat iets voor jou?
1: Absoluut.
0: Voilà. Ze komen eraan.
1: Het is wel niet zo goed voor mijn stem.
0: Ah, maar dat is niet erg. Dat hebben we allemaal nu op dit moment met die Amazing Top 1000. Overuren voor de stembanden. Maar kan geen kwaad. Komt wel weer goed. Dankjewel, hè, voor je toffe berichtje en fijne vrijdag nog.
1: Fijne vrijdag. Ja.
0: Het is Burning Heart van Survivor 594.

Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor. Ze zingt dat zo mooi. Nummer 593. En Melissa van Puinbroek die stuurt... de amazing duizend luisteren gaat mijn herstel stimuleren. In de goede richting natuurlijk. Een neurostimulator gisteren gekregen. En alleen de muziek is de beste therapie. Dat zeggen ze toch. Dankjewel voor die geweldige muziek. Natuurlijk is muziek de beste therapie. Melissa, heel veel beterschap voor jou. En dankjewel. Welkom in de fijnste club van het land. Dat is hier van Nostalgie natuurlijk. Dit is hier. 7 dagen op 7. The House of Fun. En zeker op een vrijdagvoormiddag tijdens de Amazing Top 1000. Madness. Op 592.

0: Daar gaan we voor. Voor fun. Hier bij Nostalgie. En je hoort de Madness.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Ik heb nog twee songs waarvan ik een lange versie ga spelen. Een extended version, een album version. Omdat het vrijdag is natuurlijk. En we richting het weekend gaan. Van deze Yazoo bijvoorbeeld op 588 straks. Net voor 12 uur ga ik die spelen. En zometeen ook al een langere versie van deze Corona. Heerlijke danshit uit de 90s. The Rhythm of the Night op 591.
2: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
3: Gelukzakken?
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
3: Ah, chansaars.
2: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
4: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op ikea.be.
6: Mannekes! Kompie! Ik voel me de max!
7: Wij ook!
8: Altijd als we in de gamma zijn!
9: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
8: Oh my god!
6: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
9: Die zijn nog verbeterd, hè?
8: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
9: Geven ze korting?
6: 30% op alle verf!
8: Dan pak ik 10 potten mee!
6: Voorzichtig voor uw rug, en moeder?
8: Ja, ja!
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
11: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
12: De tijd van het jaar.
11: Lentetijd is tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
13: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij tuin Sinterklaas.
11: De oppeldagen 15, 16 en 17 mei.
14: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Nu in je krantenwinkel.
1: De Nostalgie Amazing 1000.

0: 591 was voor corona en Wouter hoorde daar ook nog een mama appelsap in.
1: This is the Reebok or the Nike.
0: This is the Reebok or the Nike. Dat is lekker kwamen, Wouter.
2: De nostalgie.
3: Amazing 1000.
4: Nummer 590.

niet mee eens. Het is op de radio te doen hier bij Nostalgie. Nostalgie. The Sun Always Shines on TV op 590 van AHA. Trouwens, in het weekend is het ook meezingen, want dan hoor je het beste uit de Meezing Top 1000 van wat je al gehoord hebt de afgelopen dagen. En maandag gaan we dan weer gewoon door met de lijst nog tot. En met donderdag straks trouwens met Sieg en Kim Muilaert. Want onze Toon, ja, ik zag foto's op zijn Instagram, die is volgens mij nog altijd aan het genieten in New York. Verder nog, ik heb er nog twee voor Marcia eraan komt. Straks nog een hele lange versie van een hit uit de 80's. Maar eerst naar Frankrijk. Ja, dat is een beetje een warme glimlach op de radio. En ik stel voor dat we het allemaal gaan meezingen alsof we naar Gérard luisteren. Ergens in een grote concertzaal eind jaren 70. Toen zong hij dat. La Ballade.

Oh, ik kom niet meer bij. Met een berichtje van Dirk. Mijn zoon heeft een tijdje in het jongerenkoor gezongen toen hij klein was. En hij zong altijd La salade est dangereux. Ja, dat kan wel eens zijn, hè. Dat een of ander beestje in je salade zit. Hey, dankjewel voor al die toffe berichten. Ook Annick heeft nog gestuurd. Bedankt voor de goede muziek. De raampjes blinken opnieuw. En dit al zingend nog nooit meegemaakt. Hihi. Nu kan ik genieten van mijn weekend. Fijn weekend, Annick en alle anderen. En het is nog niet gedaan natuurlijk, want de lijst gaat zo meteen gewoon verder met Marcia Boirodi. En ik heb als extra uitsmijter een cadeautje. Een hele lange, long version van Yazoo. Ideaal om het weekend tegemoet te gaan. Don't go.

0: Fontaine in the Nostalgie Amazing Duizend.
1: 587. Die geweldige stem van Candy Staten. Young Hearts Run Free doet ook al mee in jouw Amazing Duizend. Voor zometeen na het nieuws.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, grando, grando.
5: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
6: Tegels,
7: natuursteen, parket, Impermo.
8: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
9: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
10: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy. Bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
11: Ment bestaat 15 jaar.
12: Happy birthday!
11: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
13: Het zijn klantendagen bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Klantendagen, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
14: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
15: Hoogstraten aardbeien.
16: Nostalgie.
1: Ja, goedemiddag. 3 voor 12. Nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, jij begint met een gijzeling in Duitsland.
17: Ja, in Zinzig. Dat ligt tussen Koblenz en Bonn. Gijzeling gebeurt in een filiaal van de Volksbank. De politie van Koblenz kwam met veel agenten naar daar en sloot het stadscentrum volledig af. Volgens de eerste berichten zouden er meerdere daders en gijzelaars in de bank aanwezig zijn. Meer hoor je bij collega Fraukje straks om 1 uur. Brussels Airport boekte vorig jaar een recordomzet van bijna €830 miljoen. Voor het eerst in 7 jaar krijgen de aandeelhouders daarom een winstpremie. Onder meer de federale en de Vlaamse overheid krijgen een zogenaamd dividend van ruim €40 miljoen. Dat vertelde de topman van Brussels Airport toen hij de jaarcijfers deze voormiddag voorstelde. Ondanks de 7 nationale vakbondsacties op onze luchthaven die de werking serieus verstoorden, toch passeerden ook meer dan 24 miljoen mensen langs onze luchthaven van Zaventem. 3% meer dan in 2024. 1 op de 5 kandidaat chauffeurs die zijn of haar rijbewijs wil halen, kiest er bewust voor om met een automatische versnelling te leren rijden. En dat is een verdubbeling als je dat vergelijkt met 3 jaar geleden, zegt GOKA, dat de examencentra coördineert. Al maar meer auto's rijden ook met een automatische versnellingsbak. En dat geeft ook meer comfort in het drukke verkeer en de files. En de rijlessen duren ook minder lang. Dus je kan sneller je rijbewijs halen. En de Nederlandse stewardess van vliegmaatschappij KLM, die in het ziekenhuis lag in quarantaine, is niet besmet met het hantavirus. Dat bevestigen medische tests, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. 2 Britten testen wel positief op het virus en een 1/3 is vermoedelijk ook besmet. Die zit momenteel op het afgelegen vulkaaneiland Tristan da Cunha in de zuidelijke Atlantische Oceaan is dat. In totaal raakten nu 7 mensen besmet met dat hantavirus. 3 stierven al aan. Het Nederlandse cruiseschip waar het hantavirus uitbrak, vaart nu naar Tenerife, het Spaanse eiland, waar de passagiers hopen dat ze eindelijk van boord mogen.
18: Nostalgie weer.
17: Het is bewolkt ook deze namiddag met af en toe een opklaring en zacht tot 19 graden. Morgen schijnt eerst de zon, in de namiddag wat meer bewolking bij 22 graden. Zondag blijft het meestal bewolkt met plaatselijke kans op een bui en tot 22 graden opnieuw. Maandag zwaar bewolkt met eerst regen of buien. Daarna droger met opklaringen vanaf het westen. Frissere maxima maandag rond die 16 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
18: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be.
19: Nostalgie.
18: De Nostalgie Amazing 1000.
20: Marcia Buarodi.
18: €587.

0: in de driver's seat, recht richting weekend zie. Sniffen de tears. Je moest wel een klein beetje geduld hebben om het singeltje hiervan te kunnen kopen in de tijd.
1: De nostalgie. Amazing 1000.
0: Ja. Net toen ze hem hadden voorgesteld op Top of the Pops, was het. En toen het echt wel een grote hit begon te worden, kregen ze maar niet in de winkels hun song door een wekenlange staking bij hun vinylperserij. Maar kijk, moeilijk gaat ook, toch? Ze stralen toch maar weer in jouw Amazing 1000 sniffende tears op 586 net met Driver's Seat. Jij hoort hier sowieso al de grootste hits bij Nostalgie elke dag van 's morgens tot 's avonds. Maar deze week zijn ze nog eens extra aanstekelijk. Jij vliegt hier zingend, ik beloof het jou, door het werk, door de files. En met al die meezingers van de 60s tot nu komt dat helemaal goed. Van Queen tot Willy Sommers zit er allemaal in, dankzij al die fijne suggesties in de Nostalgie-app. Merci daarvoor. En dus meteen ook merci voor Reggie en zijn vrienden hier. Zet hem al maar een tikje luider. En kom gerust wat dichterbij. Op 585.

0: Bij Sebastien van Hamme vallen niet alleen zijn verse hamburgers, maar ook zijn gat in de boter, stuurt hij in de Nostalgie-app. Zingend aan de kookplaat momenteel met Love and Pride van King. Zo hoor ik het graag, Sebastien.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
2: Let's talk about sex, please. Salig. Let's
0: talk about you. Wat dacht je van een beetje salt en peppa op die pruttelende hamburger, Sebastien? Let's talk about sex komt eraan op 583. En La Bouche is ook alle zekerheid. De betere 90s beats. Wanna be my lover. Die is voor straks op 579.
3: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
4: En hier uw linkeroor.
3: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
4: Wat blief?
3: Zie je het wel?
4: Oh, amai, dat is ampetant.
3: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
4: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
3: Wat?
4: Aan halve prijs?
3: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
4: Wat blief?
3: Bij Hans.
4: Ja, ja, het kan anders.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
7: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
7: Ah, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
9: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap.

0: Da se jap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Immo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
1: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
4: Berendagen van 8 tot en met 17 mei met kortingen van 10% en 15%.
3: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
0: De Nost

compleet met de oetjes en de aatjes. ABC, Poison Arrow. Staat op 582 vanmiddag. Kelly Catrijsen uit Melle komt ook al inchecken, zie ik, in onze Amazing 1000 Club. Het is wel met platte rust op voorschrift voor het babytje in haar buik, zegt ze erbij. Maar in de zetel meezingen lukt ook, hè, Kelly? Zeker wel. En het komt goed uit trouwens, want deze ga je hier niet willen missen. De enige echte Álvaro Soler, die er echt ook wel een sport van maakt om de ene na de andere zomerse cocktail op de radio te gooien. Sofia is er ook bij, op 581. Sweet.

0: plots voel je die flanellen ruitjesblouse uit de 90's zo weer over je schouders hangen hier. Hè. Of nee, om je middel gebonden zelfs. Dat was een stoerdere look.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: En van La Bouche daarnet naar de coquetste boys uit de jaren 70. De Roubettes komen er ook al door met Sugar Baby Love op 578. En watch out for James Brown straks. Ja. Living in America is er ook bij de Amazing 1000 op 575.
2: Medi-market. Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
5: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
6: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
5: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol. Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverbergmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
8: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
9: El België, de grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots, de meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.

0: Dit zijn nu toch twee stemmen die je vrijdag nog beter maken.
1: De nostalgie, Amazing 1000.
0: Och, niks dan liefde voor Kenny Rogers en Dolly Parton. Net met Islands in the Stream, merci daarvoor. 577 tussen de 1000 songs die jou zingend naar het weekend gaan sturen. Op naar een meezinger nu, eerste klas zegt wel, van Boudewijn de Groot. En het is een song die eigenlijk doet beseffen hoe fantasie wij vroeger toch hadden als kind. Hè? In ons spelen, in ons denken, in ons zijn. En in het geval van Boudewijn hier, bij het luisteren naar de verhalen die hij voorgelezen kreeg voor het slapen gaan. Bij elk kinderboek kon hij zich een hele wereld voorstellen met personages in alle kleuren en vormen, in een lange stoet, onder de groene hemel, in de blauwe zon. Dat verhaal moest op papier, vond hij later. Op 576 hier, het land van Maas en Waal.

0: Nostalgie Amazing.
1: De meest amazingbare lijst.
0: Nostalgie 575.

0: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000. I'm into folk. I'm into folk. Sfeerknallertje van de radio. I'm into folk. Zing je zometeen mee op 574.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
0: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, grando, grando.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be. Knaldi.
6: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor weinig geld.
7: Check, check, check. Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
9: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel. Het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Neckerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
10: Op je Buffalo's de 90s herbeleven? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
11: Dorso. Ergonomisch slapen.
12: Goedemiddag, het is 2 voor 1. Nieuws met Frauke Caljon. Frauke, er is momenteel een gijzeling bezig in Duitsland.
13: Ja, het gebeurt in een bank in de Duitse stad Sinzig in het westen van het land. Er zouden meerdere daders en gijzelaars in het gebouw zijn. De daders hebben volgens de politie toegeslagen tijdens een geldtransport. De politie is massaal aanwezig en sloot het stadscentrum volledig af. Er vliegen ook enkele helikopters die de situatie van bovenaf monitoren. In Limburg is een Turkse maffiabende opgepakt. De politie voerde de afgelopen dagen 26 huiszoekingen uit na verschillende gewelddadige incidenten. Agenten ontdekten dat de organisatie gelinkt is aan een Turkse maffiaklan, die gekend staat voor witwassen, afpersing en feiten van geweld. De politie pakte 18 mensen op, 7 van hen zijn aangehouden. Er werden ook grote sommen cashgeld, luxe horloges en verschillende wapens, waaronder een samurai-zwaard, in beslag genomen. En Brussels Airport boekte vorig jaar een recordomzet van bijna €830 miljoen. En voor het eerst in 7 jaar krijgen de aandeelhouders daarom een winstpremie. Onder meer de federale en Vlaamse overheid krijgen een dividend van ruim €40 miljoen. Dat vertelde de topman van Brussels Airport toen hij de jaarcijfers deze voormiddag voorstelde. Ondanks de 7 nationale vakbondsacties op onze luchthaven die de werking serieus verstoorden, passeerden er toch meer dan 24 miljoen passagiers langs onze luchthaven van Zaventem. Dat is 3% meer dan in 2024.
10: Nostalgie weer.
13: Deze namiddag stilaan meer opklaringen en droger met maxima tot 19 graden. Morgen zonnig, later meer wolken en zacht tot 21 graden. Zondag wat meer wolken met lokaal enkele buien tot 22 graden. En maandag regelmatig regen en ook een pak frisser tot 15 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
10: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
14: Marcia Buarodi.
10: We are music. Yeah. 574.

0: En zo staan we weer smooth in de heupjes vanmiddag. Bee Gees op 573. Ah, oh, zo leuk. Jouw portie Night Fever in de leukste lijst van het moment.
1: De Nostalgie. Amazing 1000.
0: Ik zie in de Nostalgie-app dat Thierry Verkouter eigenlijk een powernapje op de planning had deze middag. Maar er is niks van in huis aan het komen wegens te leuke muziek. Ik vind dat Thierry zijn prioriteiten goed aan het zetten is eigenlijk. Hè? Meegenieten van de Amazing 1000. Bekijk het zo, Thierry. Je volgende slaapje gaat dan extra veel deugd doen. Kijk eens aan. Dag 4 al ondertussen van deze geweldige lijst. 1000 songs waar jij je stembanden wel mee zoet kunt houden. Het is gewoon wachten tot jouw persoonlijke favoriet voorbij komt. Ik ben er zeker van dat dat niet zo lang meer gaat duren. Zometeen in mijn ogen de allermooiste song die Michael Jackson ooit heeft gemaakt. Ik ben enorm benieuwd of we daar misschien een beetje in overeenkomen. Hij komt eraan meteen aan Machiavel met een van de favoriete 80's hits van mijn collega Sander, als ik me niet vergis. Fly 572.

0: ze zijn er in alle soorten, die meezingers. Knallend aan 300 per uur, in Polonaise vorm af en toe. Of gewoon mooi en ingetogen, zoals Michael Jackson hier net. Heel de world. Zo, zo mooi. 571.
1: Zometeen in de Nostalgie Meezing 1000.
0: Hélène. En dan gaan we naar Julien Clerc zometeen.
2: Je suis pas Verlaine.
0: En zijn Hélène op 570.
2: J'écris quand même.

0: De dag van toen op 567.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
3: Met Veronique de Kok.
4: Dit wil ik zien gebeuren. Veronique de Kok moet namen omschrijven uit de Veronique de Mok. En ondertussen heeft ze ook Cookie de Kok vast.
2: Ja, ze is net wakker. Als baby'tjes wakker zijn, dan moet je die even vastpakken en knuffelen, hè?
4: Dat is waar.
2: Ze is toch cute? Come on, geef toe.
4: Ze is zeer cute. En ondertussen is Robbe Bons, die is er nog altijd, dus die wil niet naar huis. Dus die staat hier.
5: Ik ben ook net wakker.
4: Nee,
2: ik ga je even knuffelen. Okay. Het is goed.
1: Luister ook maandag naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
0: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
9: Chin chin.
8: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
9: Knalprijs.
8: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Oei oei, wie parkeert er nu onder een boom?
11: Oei oei oei oei oei oei, LPMV.
12: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
10: Oh, Pascal, je bent een held.
12: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
13: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
12: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
14: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
15: De tijd van het jaar!
14: Lentetijd is Tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
16: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keuze in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
14: De oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.
1: De meest meezingbare lijst.
0: De Nostalgie. Meezing.
1: 1000. Nostalgie. 570.

0: onze eerste kennismaking hier met Nelly Furtado. Oeh, diep in mijn middelbare schooltijd hier. I'm Like a Bird. Gigantische meezinger op 569 in de meezing 1000. Overal in Vlaanderen wordt er al zingend of al neuriënd of al fluitend gewerkt. Ik zie het in de Nostalgie-app. Onder andere ook bij Nova Motor in Geluwe, een garage waar Stefan met zijn team elke dag met een smile klaarstaat om ons veilig en zonder zorgen de weg op te sturen. Dag Stefan.
1: Hallo, goeiedag.
0: Zeg, jij bent als kleine jongen al verliefd geworden op de geur van smeerolie. Hè? Hoe is die liefde begonnen bij jou?
1: Ja, dat klopt. Ik mocht dus mee met mijn papa naar een tractorgarage om een nieuwe tractor te gaan kopen. En toen dat we daar door die werkplaats aan het wandelen waren, zag ik die mannen in een blauwe werkpakken en ja, kreeg ik die geur van die olie en die smeerstoffen binnen. En dat is blijven plakken.
0: Ah, zalig. En nu sta jij dus al die jaren later aan het roer van je eigen garage. De cirkel is rond. Eentje waarin, ja. Stefan, elke auto een gezicht heeft. Wat houdt dat exact in?
1: Ja, dat klopt. Wel, als er een klant een afspraak maakt, dan is het eerst en vooral ikzelf of mijn partner Sylvie die de telefoon opneemt. En we weten onmiddellijk daar een gezicht op te kleven en daarmee bedoel ik dan de bestuurder. We weten ook het profiel van die bestuurder en ik geef dat dan ook mee aan mijn mensen als we werken aan die wagen. Je moet werken niet aan die wagen, maar je moet werken met het gezicht voor u dat gezorgd. Dat dat perfect is naar de wensen van die bepaalde klant. Ja. Dat is wat wij bedoelen met elke wagen heeft bij ons een gezicht. Wij werken niet aan die wagen. Tuurlijk werken we wel aan de wagen, maar we werken vooral voor die klant.
0: Ja, wauw. Ik hoor een garagist die zorg draagt voor mijn auto, maar waar het ook persoonlijk mee klikt. Die echt ook als persoon kijkt naar de service die je daar krijgt. Dus dat is heel mooi. En jullie bieden daarnaast ook bandenservice aan. Hè? Stefan, welke fout maken wij eigenlijk het vaakst met onze banden?
1: Wel, dat is een hele leuke. Veel mensen, als we nieuwe banden monteren, vragen dan, ja, leg maar die nieuwe banden vooraan. Hè, want mijn wagen die stuurt vooraan, die remt vooraan, daar moet ik mijn goede banden hebben. En dat is eigenlijk niet waar. De beste banden moeten altijd aan de achteras liggen. Want de richting van een wagen waarin dat die uitgaat, wordt niet bepaald door de voorwielen, maar...
0: Oh, Stefan, je viel even weg. Het wordt niet bepaald,
1: sorry.
0: Geen probleem. Het wordt niet bepaald door de voorwielen, maar...
1: Nee, de richting wordt bepaald dat de wagen rijdt door de achteras. En als men bijvoorbeeld in een scherpe bocht of zo contact verliest, grip verliest op de achteras, dan begint de wagen te spinnen, te tollen en dan zijn de meeste mensen verloren. Tenzij natuurlijk dat je een keer in je vuil bent of zo, maar de meeste zijn zo niet, ik ook niet. Dus... Met de voorwielen corrigeren we, met de achteras wordt de richting bepaald.
0: Amai, dat wist ik zelfs helemaal niet, Stefan. Dus ja, nieuwe banden zeker, ja. Altijd direct van achter laten zetten, dat is een hele goeie.
1: Ja, best wel. Ja. Maar natuurlijk wel zorgen dat die voorbanden ook niet versleten zijn. Altijd met vier goede banden de weg op, maar de beste achteraan.
0: Alright, top. Dankjewel voor de tip en voor nog meer tips. Een onderhoud of een herstelling misschien aan je wagen met joviale en persoonlijke aanpak. Altijd welkom in de garage in Geluwe of op Nova. Motor.be. Zo is het, hè, Stefan?
1: Ja, zeker. Oké, dankjewel.
0: Okay. Welkom in de club. En werk ze nog, hè, daar.
1: Ja, dag. Tot de volgende.
2: Waarom lokaal winkelieren?
3: Omdat ik een goede band heb met mijn fietsenmaker.
2: Ah, daarom.
3: Waarom winkelier jij? Koop lokaal tijdens de winkelierweek en maak kans op mooie prijzen. Alle info op unizo.be/winkelhieractie.
2: Nostalgie.
4: We are music.

0: zo blij zijn dat Peter van Laat ook mag shinen in ons meezingavontuur. Met hoeveel hebben we die cd liggen thuis? Als de dag van toen, mama's jasje op 567.
1: Zometeen in de Nostalgie Meezing 1000. Until we dance
0: into the fire. Dat is dan weer net onder Duran Duran. A View to a Kill krijg je zometeen op 566. En Tracy Ullman komt de gas opduwen, hoor. Nog voor twee uur doen we van Breakaway. 562.
2: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
6: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
7: Mannekes. Pompie. Ik voel me de max.
8: Wij ook.
9: Altijd als we in de gamma zijn.
10: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
9: Oh my god.
7: Ziet die nieuwe potten gamma superieur verf?
10: Die zijn nog verbeterd, hè?
9: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
10: Geven ze korting?
7: 30% op alle verf.
9: Dan pak ik 10 potten mee.
7: Voorzichtig voor uw rug en moeder.
9: Ja, ja.
11: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
12: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Nu in je krantenwinkel.
13: Het zijn klantendagen bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Klantendagen, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
14: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
15: De Nostalgie Meezing 1000.
1: Nostalgie 566.

op 565 in de Amazing 1000 hier bij Nostalgie W. Please don't go. Jij zit hier sowieso ook al goed voor een meezinger in de categorie groots en theatraal. Een song over het leven nemen zoals het komt. Met al haar hoogtes en diepe dalen. Alle fouten maken en eruit leren. Alle emoties een keer gevoeld hebben. En vooral niet blijven zitten op spijt over dingen die je niet meer kan veranderen. Er is maar één weg en dat is vooruit. En ik stuur de fleurigste boa uit de showbiz om het nog eens goed in onze oren te laten knopen ook. Ze komt eraan naar Kenny Loggins op 564 hier. 80's nostalgie. We gaan footloose. Let's go.

0: Heidi Brestrich. Voelt dat naast de stembanden ook de gewrichten serieus aan het loskomen zijn vanmiddag? Met Kenny Loggins daarnet. En Tracy Ullman hier zet de zweep er ook wel op, hè, qua tempo. Oeh, Breakaway op 562.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
2: Welkom in het land van Zwentie.
0: Eventjes uitbollen met Clouseau zometeen.
2: Welkom in het aardsparadijs.
0: Zwentie Bolt komt eraan op 561.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
5: Gelukzakken?
4: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
5: Ah, chansaars.
4: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
6: Mens bestaat 15 jaar.
7: Happy birthday!
6: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen.
8: More than a feeling.
6: Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
9: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders? Het kan allemaal via onze Nostalgie-app.
10: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
11: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
10: Ook open op zondagnamiddag.
12: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
0: En zo wordt het 2 voor 2. Tijd voor het nieuws met Vrouwtje Kaljon. Vrouwtje, jij weet meer over onvrede bij onze autokeuringscentra.
13: Ja, op dit moment kan je niet binnenrijden bij de meeste autokeuringen. Want het personeel legt het werk neer uit protest tegen de hervorming van Vlaams mobiliteitsminister De Ridder. Zo zal je minder vaak je wagen moeten laten keuren. Maar volgens de vakbonden dreigen daardoor 1 op de 3 keuringscentra te verdwijnen. En zijn er tot 500 jobs in gevaar. Hoeveel keuringscentra meedoen met de staking is niet duidelijk. Maar normaal zouden de meeste terug opengaan over een half uurtje. De pro-Palestijnse actievoerders aan de UGent bezetten nu een ander gebouw. De campus Coupure moesten ze tegen vanmorgen 10 uur verlaten. Dat hebben ze gedaan, maar het protest is nu verplaatst naar het UFO-gebouw van de Universiteit Gent. De studenten eisen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzet. Ondanks de aangekondigde juridische stappen willen de studenten nu verder protesteren. In Duitsland is al sinds vanmorgen 9 uur een gijzeling aan de gang in een bank in de stad Sinzig. De politie gaat ervan uit dat er meerdere daders aanwezig zijn die zouden hebben toegeslagen tijdens een geldtransport. Hoeveel gijzelaars er worden vastgehouden is niet duidelijk. De politie is massaal aanwezig en heeft het stadcentrum afgesloten. En voetbalclub La Louvière ontslaat zijn trainer Frédéric Taquin. Die werd in 2017 hoofdcoach van La Louvière toen hij nog in de derde Waalse amateursklasse speelde. Het was een succesvolle samenwerking, want in 9 jaar tijd promoveerde de club 4 keer. Het speelt sinds dit seizoen in onze hoogste klasse. La Louvière staat nu voorlaatste in de stand en wil volgend seizoen een nieuwe start maken. Wie de nieuwe trainer wordt, is nog niet duidelijk.
12: Nostalgie weer.
13: Deze namiddag stilaan meer opklaringen en droger met maxima tot 19 graden. Morgen zonnig, later meer wolken en zacht tot 21 graden. Zondag wat meer wolken met lokaal enkele buien tot 22 graden. En maandag regelmatig regen en ook een pak frisser tot 15 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
12: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be.
8: Nostalgie.
12: De Nostalgie Amazing 1000.
0: Marcia Buarodi.
12: We are music. Yeah. Nostalgie. 561.

0: En er zitten ook live vibes in jouw lijst. Met Peter Frampton hier, onder zijn dik pak 70's krullen. Show me the way, 560.
1: Nostalgie Amazing 1000.
0: Melissa Friemout uit Oosterzeelen heeft haar stem officieel in 10.000 stukken gezongen. Stuurt ze in de Nostalgie-app met Clouseau daarnet. Dat beetje stem dat ze dan blijkbaar nog had met haar verkoudheid. Maar je hebt gelukkig nog wel een beetje tijd, Melissa, om je stembanden terug op te lappen tegen dat hun grootste meezinger erdoor komt. Dus ga gerust eens kijken ook op onze website met welke klepper Clouseau in die top 10 is geraakt. En wie weet, misschien ook wel op nummer 1 volgende week. Je kan nog altijd jouw persoonlijke favoriet tussen die hoogste 10 omhoog swipen. Dat doe je heel gemakkelijk op nostalgie.be of in onze app. En dan gaan wij ondertussen door met 559. Adele, set fire to the rain. Allee.

0: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Dansen zult je. Met Yvonne Elliman op komst. If I can't have you, I don't want nobody, baby. Dat is op 557 straks. En hou je ook allemaal vast aan de takken van de bomen.

0: is ook al onderweg op 554.
1: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
3: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu bij Maxizo.
9: Hallo!
8: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
10: Mannekes! Pompie! Ik voel me de max!
11: Wij ook!
12: Altijd als we in de gamma zijn!
13: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
12: Oh my god!
10: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
13: Die zijn nog verbeterd, hè?
12: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
10: Geven ze korting 30% op alle verf!
12: Dan pak ik 10 potten mee!
10: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
12: Ja, ja!
14: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
15: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
16: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be.
17: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
18: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
19: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
20: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
21: De nostalgie. Amazing.
22: De meest meezingbare lijst.
21: 597.

0: R.E.M. en Kate Pearson. 556 in de lijst die jou al even shiny en happy naar het weekend gaat duwen vandaag. Zometeen heb ik voor jou een hit waar niet al te veel diepgang in zit. Nee. Je gaat een gast horen die van flirten een echte sport maakt.
1: De Nostalgie Amazing 1000.
0: En hij komt eigenlijk vooral stoeven over hoeveel vrouwen hij gaat aanspreken op de dansvloer s'avonds. Een vlierenfluiter en een opschepper. Maar hij had er wel een enorme zomerhit mee die meer dan 25 jaar later nog altijd even leutig meezingt. Je hoort hem over 4 minuten. 4 heerlijke minuten zelfs met Elfenville op 555.

0: The Mambo Number 5. Lou Bega. Meegezongen door Valerie de Voer, buiten op haar lichtbedje aan het herstellen.
1: Mambo Number 5.
0: Na een hernia-operatie. Oh. Toch wel wat mensen in de Lappenmand door vandaag, maar ik ga jullie soigneren. Komt goed met een goede Rupert Holmes.
2: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Veel beterschap trouwens, hè, Valerie. We doen Escape, de Pina Colada song, op 553 dankzij jouw suggesties in de Nostalgie-app. En wow, wow, wow, is ook alle zekerheid vanmiddag. Do you wanna hold me? Dat is 549. En die hoor je, ik beloof het jou, nog voor 3 uur.
3: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
6: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
5: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
7: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
10: Oh.
9: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
10: Ah.
9: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
11: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
12: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.

0: Nasıl yapacağım?
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
1: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel. Het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Neckerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl. Lenen bij Leemans.
2: Zeg Suzy, nou zijn ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
3: Allee Harry.
2: Wat?
3: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
2: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
4: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
2: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
5: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
6: Wat kies jij vandaag? Live luisteren? Of een van onze digitale zenders? Het kan allemaal via onze Nostalgie-app.
7: De Nostalgie Amazing 1000.
8: Nostalgie 553.

Dat prachtige Donna Summer. 552, This Time I Know It's For Real in Amazing 1000. Onderweg naar een van de vele dansrages toch wel uit onze muziekgeschiedenis. En ik zal er meteen ook de beschrijving bij geven die de bijhorende zanger er ooit aan gegeven heeft aan die dans. Het is belangrijk dat je je benen een beetje uit elkaar zet. En dan moet je doen alsof je je kont tegen een paal aanschuurt. En terwijl je dat aan het doen bent, ook nog eens draaien met de tippen van je tenen. En als het even kan, ook je armen sierlijk laten meegaan in het hele proces. Voor mij zijn dat de moves die ik aan het doen was een paar jaar terug, toen ik na 41 weken echt wel volledig klaar was met zwanger zijn. Maar in de 60's was het dus gewoon de hype van het moment. En nu nog altijd op feesten en trouwerijen allerhande. Meestal in de latere uren wanneer de cava al rijkelijk gevloeid heeft. Heerlijke meezinger. En dus alweer een excuus om te dansen. Komt eraan na deze bazaar op 551. Dit is goud.

Pam, Let's Twist Again met Juppy Jacker op 550 in de Amazing 1000. En het stopt hier niet, hè. Zometeen zing jij gewoon verder met Kim en Sieg in hun Amazing Café. En ze hebben een topcadeau mee voor jou, die gegarandeerd voor sfeer en karaoke-vibes gaat zorgen onder vrienden en familie. Ze zullen je straks wel vertellen wat je moet doen om die te winnen. Dit is Bow Wow Wow nog, 549.

0: 15 in the Nostalgie Amazing Duizend.
1: Goedemiddag. Sig en ik, we hebben zoveel zin om jou door die laatste werkuren voor het weekend te sleuren.
2: Woehoe!
1: Ah ja. En Pink, die zet het feestje gewoon verder in de Amazing Duizend. Get the party started na het nieuws van 3.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
8: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, LPMV.
9: Want met 500 PMV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
7: Oh, Pascal, je bent een held.
9: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
10: PMV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
9: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
11: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
12: Gelukzakken?
11: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
12: Ah, chansaars.
11: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
13: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
14: Chin chin.
13: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
14: Knalprijs.
13: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Mannekes,
18: Pompie,
17: ik voel me de max.
18: Wij ook.
19: Altijd als we in de gamma zijn.
20: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
19: Oh my god.
17: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
20: Die zijn nog verbeterd, hè?
19: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
20: Geven ze korting?
17: 30% op alle verf.
19: Dan pak ik 10 potten mee.
17: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
19: Ja, ja.
21: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
17: Gamma, jouw verfexpert.
22: Elle België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. Elle België. Nu te koop.
23: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverberk Moes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
24: Verberk Moes brengt leven in je interieur.
25: Hoogstraten.
26: Hoogstraten aardbeien.
0: Nostalgie.
1: Goedemiddag, het is 2 voor 3. Het nieuws krijg je van Fraukje Kallion. De Europese luchtvaart stoot een record aantal CO2 uit.
27: Ja, en het is zelfs de enige sector waarin de uitstoot van broeikasgassen blijft toenemen. Dat blijkt uit een internationaal rapport. Vorig jaar hebben vliegtuigen die van op een Europese luchthaven vertrokken zo'n 195 megaton CO2 uitgestoten. Dat is 2% hoger dan voor de coronapandemie. Vooral de uitstoot van lage kostenmaatschappijen ligt een pak hoger. Bij bijvoorbeeld Ryanair lag het met de helft hoger dan in 2019. De kopstukken van een Chinese criminele bende die jonge vrouwen in de illegale prostitutie dwong, zijn veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De politie in ons land kwam de bende op het spoor na een controle van een illegale sekswerkster. De Chinese bende zou minstens 38 jonge Chinese vrouwen illegaal naar ons land hebben gebracht. Ze namen hun paspoorten af en dwongen hen de prostitutie in. De man en de vrouw die de bende leidden kregen een celstraf van 5 jaar. En nog eens 6 anderen kregen straffen tot 18 maanden cel. En voetbalclub La Louvière ontslaat zijn trainer Frédéric Taquin. Die werd in 2017 hoofdcoach van La Louvière toen hij nog in de derde Waalse amateurklasse speelde. Het was een succesvolle samenwerking, want in 9 jaar tijd promoveerde de club 4 keer. Het speelt sinds dit seizoen in onze hoogste klasse. La Louvière staat nu voorlaatste in de stand en wil volgend seizoen een nieuwe start maken. Wie de nieuwe trainer wordt, is nog niet duidelijk.
0: Nostalgie weer.
27: Deze namiddag stilaan meer opklaringen en droger met maxima tot 19 graden. Morgen zonnig, later meer wolken en zacht tot 21 graden. Zondag wat meer wolken met lokaal enkele buien tot 22 graden. En maandag regelmatig regen en ook een pak frisser tot 15 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Meezing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Meezing
3: 1000. Kim MC. We are music. Yeah. 548. Nostalgie.

0: problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble, just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: En dan wordt het toilet doorgespoeld. Nog een keer.
2: Ik hoor het. Een golden drop.
1: Zalig toch? In hoeveel songs hoor je een toilet doorspoelen? Ja, well, alright. Zeker wel. In Deep, Last Night, the DJ Saved My Life op 547.
3: De nostalgie, Amazing 1000.
1: En zo tellen wij verder af richting die meest meezingbare song ooit. Wat een zalige lijst hier, die wij samen met jou beleven. Met zelfs een toilet die doorgespoeld wordt in de lijst. Jij lijkt me zo iemand, zie, die, zoals de gemiddelde man, minimum een kwartier verdwijnt op toilet.
2: Ah, zo, ik lijk op zo iemand.
1: Jij straalt dat uit.
2: Okay. Het ergste is dat ik het moet bekennen. Ik zit lang op toilet, soms zelfs een half uur, als het kan.
1: Oh, alleen
2: een
1: half uur?
2: En dan komt mijn dokter zo kloppen. Ik moet kakken doen, dan moet ik zo... Ah, en dan moet ik mijn gat afvegen en haar erop.
1: Details hoeven niet.
2: Ja, details. Maar ik zit daar wel echt graag. Dat is zo mijn kamertje. Dan ben ik eventjes zo op mezelf. Me-time. Het liefst doe ik dan ook nog mijn t-shirt uit, want ik ben thuis. Dan ben ik lekker op mijn gemak. Maar ik zet ook altijd muziek op. En of ik fluit, iets met muziek, maakt niet uit. Maar ik kan er niet tegen als mensen mij zouden horen.
1: Dat is ook goed. In het kleinste kamertje geeft goed veel echo.
2: Ja.
1: Dus hoeveel luisteraars zouden nu ook aan het meezingen zijn bij hun in het kleinste kamertje in huis? Dat zou best kunnen. De Meezing 1000 is een ideale lijst om daar te beluisteren. Maar het kan op ook wel iets meer gezellige plaatsen, kan ik me voorstellen. Waar ben jij nu om 3:08 jouw stembanden mee aan het gebruiken in deze heerlijke lijst? Je mag altijd van je laten horen in de Nostalgie-app. Dat is fijn om te zien hoe ze over heel Vlaanderen samen aan het meezingen zijn. Of het nu in een kleine of een grote kamer is. Voilà.
2: Ja. En dan krijgen jullie van ons nu de scene.
1: Oh, schitterend.
2: Op 546. Met de magnifieke stem van de reeds overleden T. Lau, gestorven in 2025.
1: 2015 zelfs.
2: Ja, 15. 2015 was
1: het. Dat hij al 11 jaar niet meer onder ons is. Dat vind ik echt... De tijd vliegt zo snel. En deze tekst, die ken je sowieso.

0: Ik denk dat we kunnen spreken van een one-hit wonder. Duitse band, trio en dan die da-da-da. Dat blijft nu de hele dag in je hoofd hangen, hè?
1: Da-da-da.
0: Da-da-da. Da-da-da. Op 545.
2: Nostalgie. Amazing 1000.
0: Oh, zo fijn om te lezen waar jullie overal aan het genieten zijn van deze lijst vol meezingbare songs. Het is echt overal, hè?
3: Ja, er komen heel veel berichtjes binnen. Sabine van de Kerkhoven die laat weten, ik ben op mijn terras aan het genieten. De buren die moeten wel meeluisteren, maar sorry buren, de wereld is van iedereen. En Heidi Berstig die stuurt, hier vliegt de dweil door de keuken op de maat van de muziek. Groetjes! En Glenn van Buggehout die laat dan ook nog weten, ik ben 19 februari geopereerd aan een CI, dat is een cochleair implantaat. Dus dank aan nostalgie leer ik terug luisteren.
0: Een cochleair implantaat, dat is als je doof bent of slechthorig, zo kan je weer luisteren. Dus dat wil zeggen, Glenn, dat dit het eerste is wat jij terug hoort. En dat is dan meteen al die zalige muziek. Wat een cadeau. Zo mooi dat wij dat voor jou kunnen betekenen.
3: Ja, allemaal goede meezingers ook. Dat is echt gewoon de kerst van de taart dat je ineens meekrijgt van ons.
0: Hij is ondertussen ook frieten aan het bakken, zie ik. Dus stuur maar wat frietjes op. En in ruil zorgen wij dan voor goede muziek nog straks.
2: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Alizé bijvoorbeeld. Oh, ik was daar verliefd op. Ik was zo verliefd op Alizé. Met haar kortpittig kapsel en haar passionele blik in haar videoclip. Straks op 541 passeert ze eerst. Wij beginnen spontaan te dansen allebei.
3: Eerst nog Doobie Brothers met Listen to the Music op 544.
0: Zometeen al.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
6: Kia. Movement that inspires.
7: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
10: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
9: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
11: Ment bestaat 15 jaar.
12: Happy birthday!
11: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 5. Nu ook bij Proximus.
13: Het zijn klantendagen bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Klantendagen, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
14: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
2: De Nostalgie Amazing 1000.

0: Als de rap te moeilijk is om mee te zingen, kan je gaan voor deze gospel-eindnoten. Of de Nederlandstalige versie, blijkbaar.
1: Slaapoma's in elkaar op de Hasselaarse boulevard. Slaapoma's in elkaar op de Hasselaarse boulevard.
0: Ik was dat vergeten. Dat is van Chris van den Duffel, zeker.
1: Zijn naam is MC Joël, maar dat weet je al wel. Hij is hip, hij is snel, hij is vrijgezel.
0: Schitterend. Het originele gelukkig in onze Amazing 1000 op 543 Gangsta's Paradise.
1: Ja, en er zijn nog heel veel berichten binnengekomen. Ik ben er wel een beetje van verschoten. Ja, ik zou denken dat iedereen op vrijdag wel aan het werken is.
0: Of een terrasje.
1: Of een terrasje niet aan het doen, maar heel veel mensen zijn blijkbaar dus een activiteit of een knutselwerkje aan het doen. Zoals,
0: van Philippe, alles.
1: Ja, Filip van Ecke die stuurt. Ik ben momenteel mijn deur aan het schilderen in het prachtige Spanje met de fantastische muziek van Nostalgie op de achtergrond.
0: Hola, Philippe.
1: Ja, Kathleen Huibrecht, die laat dan weten dat ze de was aan het oplooien is in de slaapkamer.
0: Moet ook gebeuren.
1: Karel de Boek, die is zijn brein aan het breken over een ongelooflijk moeilijke puzzel.
0: Echt van alles.
1: En Nele, die is dan aan het meezingen met haar konijntjes op het veld. Die leeft in een soort Disney-wereld als een prinses. Die Nele, die huppelt ergens op haar veld rond.
0: Het enige wat al deze mensen met zeer uiteenlopende activiteit gemeen hebben, is dat we keihard aan het meezingen zijn. En ik besef net iets. We kruipen hier langzaam richting de 500. De helft van de Amazing 1000 nadert. Hohoho. En nu zitten we op en top Belgisch. Nacht und Nebel, project van Patrick Nebel. Helaas lid van 27 Club. Veel te jong gestorven is ook. Patrick, Nacht und Nebel. It rings.

0: 16 jaar was ze. Alizé, amper 16 toen Moi Lolita uitkwam. Ik weet niet wat jij deed op je 16, zie, maar toch geen hits schrijven,
1: ik
0: hoor.
1: Nee, wat is dat nu voor een vraag? Wat deed ik? Hangen en meisjes lastigvallen.
0: Oh, Victor stuurt ook. Ik denk dat je niet de enige was met een keiharde crush op Alizé. Wat een kanjer. Ja, en nog altijd een knappe vrouw.
2: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Schrijf het erin.
1: Ja, kunt je nu al fluiten, Kim?
0: Nee, ander onderwerp.
1: Allee, kom.
0: Straks dus een bende gasten die wel een pakje ouder zijn dan 16. Scorpions op 537. Voor al wie wel kan fluiten, ligt gevoelig. Je krijgt ook nog andere oude rockers.
1: Ja, speciaal voor jullie nog. Brian Ferry wordt ook al 81 dit jaar.
0: Amai.
1: Let's stick together op 540.
3: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
4: Keuken. Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Knaldi.
8: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
9: Check de promo.
8: Aldi, altijd vers, altijd slim.
10: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
11: Oh.
10: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
11: Ah.
10: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
13: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
14: De tijd van het jaar!
13: Lentetijd is Tuin Sinterklaastijd. Kom langs in Edegem tijdens de Oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
15: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
13: De Oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.
2: De Nostalgie Amazing 1000.

0: soundtrack van een van de Mad Max film destijds. We Don't Need Another Hero. Tina Turner op 539. En één plek hoger zometeen een vrij recente song.
1: De Nostalgie. Amazing 1000.
0: Vrijdagavond. We tellen samen af naar het meest zingbare nummer ooit, zeg.
2: Ja, tellen we samen af? Oké. Okay. We tellen af. Ja, tuurlijk, want volgende donderdag is het ook de finale. Nu ben ik mee. Maar je kunt nog de top 10 door elkaar schudden. En hoe kan je dat doen? Je gaat gewoon naar de website van Nostalgie. En daar kan je op stemmen, zo tindergewijs. Zo, als je het goed vindt, dan swipe je naar rechts. En als je het slecht vindt, swipe je naar links.
0: Nog nooit gedaan. Heb jij ooit op Tinder gezeten?
2: Alleen in het buitenland heb ik dat wel gedaan. Ah. Maar niet in het binnenland, want ja, als BV vind ik dat toch wel raar. Maar je hebt wel een soort Tinder voor bekende mensen.
0: Bestaat dat?
2: Ja, en dat heet Raya.
0: Ik ben daar nog nooit voor uitgenodigd.
2: Omdat jij ook misschien niet bekend genoeg bent.
0: Oh, ouch. En misschien ook omdat ik eigenlijk al van de straat ben.
2: Ja, dat helpt ook
0: nodig.
2: Niet. Nee, dat helpt ook.
0: Nu, als je dus nog nooit tinderde, is dit het ideale moment om het wel te gaan doen. Je kan dan daar de top 10 nog door elkaar schudden van onze Amazing 1000. Want voorlopig, als we alle stemmen nu zouden optellen, is dit de top 3. Op 3, een hete zomer. Best days of my life. Bryan Adams, die zou nu op 3 staan met Summer of 69.
2: En op 2...
0: Wow!
2: Meatloaf en Ellen Foley met Paradise by the Dashboard Lights.
0: Vaak gezongen met nieuwjaar, met de tantes en onkels. En als jij nu niet gaat stemmen, dan wordt volgende week donderdag dit jouw nummer 1. Ja, het mag eigenlijk van mij wel.
2: Ja, en heb je nu zoiets van... Ela ola, wacht eens even, dat klopt hier helemaal niet. Die top 3, die moet er echt anders uitzien. Ja, haast je dan gewoon zo snel mogelijk naar de site van Nostalgie. Ga daar tinderen en bepaal mee de top 10 van de Amazing 1000. Nostalgie. Wie niet in die top 10 staat, is The Weeknd, wat vreemd is. Want het nummer is het meest gestreamde nummer ooit op Spotify. Het staat momenteel op nummer 538. En hier is voor jullie Blinded Lights.

0: Al dat gefluit hier, wrijven erin. Maar ik heb nog iemand gevonden die niet kan fluiten. Hey? Vrouwtje van het nieuws.
1: Hallo. Hey,
0: ik kan ook niet fluiten.
1: Nee, ik zou het heel graag willen, maar ik kan het niet.
0: Ik wist dat ik niet de enige abnormale was.
2: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Voel het. Can you feel it? Want de Jacksons die voelen het. Het weekend dat eraan komt. Straks na het nieuws van 4. Hoor je ze op 536 in de Amazing 1000.
3: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
5: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten... Eigenlijk alles van Boniplant.
4: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
6: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy. Bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
7: Dorso. Ergonomisch slapen.
0: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3:45, het nieuws met Vrouwtje Kallion. De gijzeling in Duitsland zit erop.
8: Ja, de speciale eenheden van de politie zijn een bank in het Duitse stadje Zinzig binnengevallen. Daar was sinds 9:00 deze ochtend een gijzeling aan de gang. Maar de agenten troffen binnen enkel 2 medewerkers aan die in een kamer opgesloten zaten. Ze zijn ongedeerd. Volgens politie is er geen contact geweest met de daders en zijn ze na de feiten gevlucht. Wie ze zijn en hoe ze konden ontsnappen is niet duidelijk. De politie startte nu een klopjacht. De Universiteit Gent heeft de Raad van Bestuur geannuleerd door het pro-Palestijns protest. De actievoerders versperden de toegang, waardoor de vergadering niet kon doorgaan. De pro-Palestijnse studenten bezetten nu het UvO-gebouw omdat ze tegen vanmorgen de andere campus moesten verlaten. Ze vinden dat UGent de gemaakte beloftes niet nakomt en eisen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzet. En in Spanje is een vrouw opgenomen in het ziekenhuis die mogelijk besmet is met het hantavirus. De vrouw uit Alicante zat op hetzelfde de vliegtuig als de Nederlandse vrouw van 69, die een dag later in Zuid-Afrika aan het hantavirus overleed. Die moest wel van het vliegtuig omdat ze te ziek was. De Spaanse vrouw ligt nu in een isolatie en heeft milde klachten. Eerder werd ook vermoed dat een stewardess daar besmet was geraakt, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval.
2: Nostalgie weer.
8: Opklaringen met af en toe wat zon en maxima tot 19 graden. Morgen zonnig, later meer wolken en zacht tot 21 graden. Zondag wat meer wolken met lokaal enkele buien en 22 graden. Maandag dan regelmatig regen en ook een pak frisser tot 15 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
3: Kim MC.

0: Michael Jackson, de king of meezingers. Hij staat 11 keer solo in deze lijst. En hier nog eens met zijn zingende familie eigenlijk. Hè? De Jacksons op 536.
1: De nostalgie. Meezing 1000.
2: Vrijdag 4 uur. Zijn echt moe? Smijt uw laptop toe. Meezingen is hier geen taboe. Op 535. Ideale song om het weekend in te knallen. Hij deed mee in 2024 aan het Eurovisie Songfestival. Hij mocht naar de finale, maar werd gedisqualificeerd door een incident met een cameravrouw. En als we eerlijk zijn, ik denk, had hij mogen meedoen, had hij misschien wel gewonnen.
0: Hij had echt wel grote kans toen, hè?
2: Ja.
0: Joost Klein, daarover gaat het natuurlijk. Een speciale man, een heel authentieke man. Daarom hou ik er wel van. Die is gewoon 100% altijd zichzelf.
2: Ja, maar misschien moeten mensen soms niet 100% zichzelf zijn, als we eerlijk zijn.
0: Jawel.
2: Ik geniet ook van hem. Ik vind hem echt prachtig. En wat hij doet is ongelooflijk. Want allez, wie kan dan zeggen dat hem op Coachella heeft gestaan? 99% van die mensen daar aanwezig heeft hij niet verstaan, hè?
0: Ja, nee, inderdaad. Hij stond op een van de grootste festivals ter wereld in Amerika, hè, vorige maand in april. Daar met zijn Nederlandstalige muziek eventjes de gabbercultuur op de Amerikanen afvuren. Maar het werkte wel. Een klein stukje van zijn live optreden daar in Amerika.
3: Are you ready to party with me?
0: En hij begon dan met Crazy Frog.
4: What's going on?
0: Dat is wel scoren, hè?
2: Bam, bam, bam, bam.
0: Maar hoor het publiek mee zijn. Hij ontmoette ook Paris Hilton. Hij parodieerde Justin Bieber. Enfin, er valt zeer veel te zeggen over Joost Klein. En ja, speciaal manneke.
2: Het is laten we gewoon eerlijk zijn. Het is een speciaal manneke. Maar ik ben heel blij dat hij op 535 is geëindigd met deze fantastische Europapa. Niet deze, maar de Europapa die we nu gaan spelen.
1: Nostalgie.

0: blijft toch een speciale gedachte dat Marvin Gaye dit geschreven heeft in Oostende. Prachtige badstad. Maar Oostende is veel, maar is het sexy? Is het de plek voor sexy time?
1: Het is zeker sexy.
0: Oké, zie. De zand krabt dan overal in. Allee, maar wel schitterende song, Sexual Healing, op 534 in onze Amazing 1000.
1: Er zijn nog heel wat leuke berichtjes ook binnengekomen. Elise uitstekende die stuurt: ik heb jullie advies opgevolgd en heb mijn laptop toegeslaan.
0: Goed.
1: En ben helemaal klaar voor het weekend. Dat
0: zal wel zijn.
1: En Michael die laat dan ook nog weten dat hij blij is met Europapa, want nu is hij volledig in de sfeer van het Eurovisie Songfestival dat volgende week begint.
2: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Soms moet het meezingen niet ingewikkelder zijn dan het is. Straks gewoon een oeklank met Let's All Chant op 530.
0: De oe. En Status Quo trekt ook aan de snaar van jouw gitaar hier op vrijdag. Je hebt een paar minuutjes nog om je luchtgitaar te zoeken, want ze eindigen je op 533 zo meteen al. Maar je kan hem misschien meevolgen via de app van Nostalgie. Dan zie je Sieg die al zijn luchtgitaar heeft. En nu straal je echt dead vibes uit.
1: Allee, dank u.
0: Zo'n dead die op een trouwfeest zo iets gitaar.
1: Ik kom volgende plaat. Ja. Allee, is al goed.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Grando, grando, grando.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
9: Ja, nog 1 meter. Oh.
10: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
11: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
7: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.

0: Dit zat ook in het laatste seizoen van Stranger Things, hè, waardoor een nieuwe jonge generatie de 80s song weer herontdekte. Oh, ik hou van Stranger Things. Tiffany, I think we're alone now.
1: Nostalgie, showbiz nieuws.
2: Oké, hier gaan we. Ping! 11 juni is het zover. Dan gaat het WK voetbal van start. Het officiële WK-lied van België is op 29 april al gelanceerd. Dat was Kiss the Grass van Sylvie Kruis en Romeo Elvis. Dat is een goed nummer. Maar het bekendste WK-nummer aller tijden, dat blijft, Kim.
0: Waka, waka. Dat blijft echt goed.
2: Ja, van Shakira natuurlijk. En ze komt met een nieuw nummer. En dat nummer dat heet Die Die.
0: Dat is toch geen vrolijke tekst voor een WK-nummer. Sterf, sterf, die,
2: ja,
0: die.
2: Maar die, die, is in het Italiaans is dat kom op, betekent dat.
0: Ja,
2: het nummer komt 14 mei officieel uit, maar ik heb gevraagd, omdat ze speciaal voor ons vandaag al een klein stukje op haar Instagram ging zetten. En ze heeft dat gedaan en daar gaan we nu naar luisteren.

0: Ah, ik kijk al zo uit naar dat WK. Ongelooflijk. David Attenborough, de man die zijn stem verleende aan een tal van natuurdocumentaires, viert zijn 100ste verjaardag vandaag. Hip, hip, hip.
1: Hoera!
0: Ja, ja. Hij had gedacht om zijn 100ste verjaardag in alle rust te kunnen vieren, maar zijn fans dachten er anders over. De man heeft massaal veel berichten ontvangen vandaag.
1: Zalig.
0: Ja. Maar dat is ook normaal, want allez, wat heeft die man allemaal meegemaakt? Die man heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt, de maanlanding, val van de Berlijnse muur. Die man, dat is gewoon een fossiel.
1: 100 jaar, dat is ongelooflijk.
0: Ja, en het Natural History Museum in Londen die heeft zelfs vandaag een nieuwe wespensoort naar hem benoemd. De Attenborough Cullustau. Ik kan dat nog eens doen. De Attenborough Cullustau.
1: Als je dat 10 keer naar elkaar moet zeggen.
0: Attenborough Cullustau. Nu... die kan hij aan zijn lijst toevoegen, want hij heeft al heel veel dieren en planten naar hem genoemd gekregen. Hagedissen, vleermuizen, kikkers, snuitkevers, maar nu dus ook een nieuwe wespensoort, de Attenborough Cullustau. En nog een klein beetje, dat niet heel veel mensen weten, maar hij heeft ervoor gezorgd dat de tennisballen fluogeel zijn geworden.
1: Hoe heeft hij dat gedaan?
0: Ja, dus vroeger waren er alleen maar zwart-wit tv's. En toen was de tennisbal was wit, omdat je die dan goed zag op televisie. Maar bij de overgang naar de kleurentelevisie zag je die witte bal niet meer zo goed. En heeft hij toen gezegd van, jongens, we moeten de kleur van die bal veranderen, want anders gaan de mensen hem niet goed kunnen zien. En dan hebben ze dat gedaan. Dus dat komt een klein beetje door David Attenborough, dat die een bal van
1: die
0: kleur is.
1: Die man, jongens, wat kan hij niet? Ja, een van de grootste,
0: ongezien.
1: Mooiste stemmen ook die er bestaat op aarde. Dus
0: naast
1: zie je dokker.
0: Naast die van Kim is dat de mooiste stem.
1: Nou, bedankt. Zie, ik heb daarom een request voor jou vanavond. Oei.

0: duo, Roxette, emitting a truly spectacular mating call. It is a primal cry that echoes through the ages, a haunting plea, urging the listener to simply listen to your heart.
1: Oh, wow!
2: So simply listen to your heart.
0: Listen to your heart.
2: David Attenborough.
0: Roxette.
2: Deze prachtig nummer. Haar stem is ook in het lijstje van mooiste stemmen, vind ik.
3: Zeker, zeker. Een van de prachtigste stemmen dat er is.
2: Bedankt, fake David Attenborough. Goed gedaan.

0: meezingbare lijst.
1: De Nostalgie Meezing.
0: Nostalgie. 530.

0: Vijf over half vijf. En we doen hier met z'n allen van... op 530 in de Amazing 1000. Ik lees hier veel berichtjes in de nostalgie van mensen die onder de indruk zijn van de Vlaamse David Attenborough. Want die wordt vandaag 100 jaar. Zie, je hebt hem geïmiteerd. Ja. Onder andere Jordi van Voren stuurt. Damn, 10 op 10 kop. Dus kan je toch even nog... Okay. Eén keer de David in jou naar boven
1: halen. Maar ook de laatste keer, goed?
0: Oké, dan.
1: Oei, ja, ik zou beginnen, maar het is wel op het ding. Maar... The tension reaches its peak as the alpha listeners of Nostalgie are ready to sing a melody from the past. With this final act taken, win the most majestic game of all time. Hitster, the battle... of the generations.
0: Ja, voor wie geen Attenboroughs praat, wat je eigenlijk dus gewoon gezegd hebt, is dat je straks weer het muziekspel Hitster kan winnen hier op Nostalgie. We spelen Stop de Bandronde, dus als jij straks de tekst verder kan aanvullen, is het spel voor jou.
1: Ja, een spel voor, door iedereen gekend, door het befaamde programma Het Swingpaleis van vroeger.
0: Oh, normaal, dat was de max.
1: Ja, dat was zalig, hè. Normaal moeten jullie Hitster sturen in de Nostalgie-app. Maar speciaal voor vandaag mogen jullie Ik Wil Mee zingen sturen.
0: Het is vrijdag, het is al een vermoeiende werkweek geweest voor jou, dus ik geef je mee welke song je straks moet meezingen. Het gaat over de Kreuners. Kom aan, hè, dat kent iedereen,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, een nummer echt door iedereen gekend, dus wil je meespelen? Stuur dan gewoon Ik Wil Meezingen in de Nostalgie-app.
0: En zometeen springen we met beide voeten vooruit in de lijst. Jump!
2: Zo sta je op.
3: Goedemorgen.
2: Met Veronique de Kok.
4: Dit wil ik zien gebeuren. Veronique de Kok moet namen opschrijven uit de Veronique de Mok. En ondertussen heeft ze ook Cookie de Kok vast.
3: Ja, ze is net wakker. Als babytjes wakker zijn, dan moet je die even vastpakken en knuffelen, hè?
4: Dat is waar.
3: Het is toch cute? Kom aan, geef toe.
4: Het is zeer cute. En ondertussen is Robbe Bons, die is er nog altijd, die wil niet naar huis, dus die staat hier.
5: Ik ben ook net wakker.
4: Nee,
3: ik ga het even knuffelen. Okay. Het is goed.
2: Luister ook maandag naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
6: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
7: Gelukzakken?
6: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
7: Ah, chansaars.
6: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
9: Mijn haren omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
9: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
10: Bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
11: Check, check, check. Check de promo.
10: Aldi, altijd vers, altijd slim.
12: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol. Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverbergmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
13: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
14: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
15: De Nostalgie. Amazing.

0: En Mel Kink is back in oktober weer live in Antwerpen. En nu al op 528 in Mayaïs.
1: De nostalgie. Amazing 1000.
2: We hebben hier een fantastisch hitterspel Battle of the Generations liggen. En die gaat straks hopelijk in de handen terechtkomen van Anke Wellens uit Capelle. Goedemiddag, Anke.
3: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo.
2: Zeg, Anke, ben je al een hele dag aan het luisteren naar de Amazing 1000?
3: Vanaf dat ik de kans had, was ik aan het meeluisteren en een poging aan het doen.
2: Dat horen wij graag. En heb je ook al gestemd op de top 10?
3: Nee, maar ik zal
2: wel
3: goed maken.
2: Anke!
3: Nee,
2: dat is het eerste wat je moet doen. In de ochtend opstaan, een app open doen en dan gewoon stemmen op die top 10.
0: Oeh, hij is kwaad.
3: Morgen vroeg zal ik dat doen.
2: Ah, dat zijn beloftes. Hè. Ik bel u morgen om te vragen of het zo is. Heb je nog leuke weekendplannen?
3: Wel ja, vanavond rustig avondje thuis. Morgen gaan we met vrienden een wandelzoektocht doen in Antwerpen. En zondag is het een beetje bekomen om terug klaar te zijn voor een nieuwe werkweek.
2: Een wandelzoektocht? En wat zoek je dan?
3: Dat is een goede vraag. Als je een boekje naar je koopt en dan ga je een wandeling doen en dan ga je dingen moeten zoeken en vragen moeten oplossen. Dus ik ben benieuwd.
2: Oké. Maar eerst gaan we nog een spelletje spelen voor Hitster. Normaal spelen we ook effectief het Hitsterspel. Maar deze keer gaan we het toch anders doen omdat het de Amazing 1000 is. En we gaan het doen met een stop de bandronde. Zie je dat zitten?
3: Ja, absoluut.
0: We zoeken niet de zin van het leven, zoals op je wandeling morgen. Ja. Maar wel de zin van Walter van de Kreuners. Het is heel simpel. Je hoort zo meteen de Kreuners zingen. Als zij stoppen met zingen, dan neem jij het over. En het is de bedoeling dat je blijft doorzingen, zoals het op de bandronde. Hè. En hopelijk op het exact hetzelfde moment weer inpikt, samen met de Walter. Is dat duidelijk, Anke?
3: Dat is heel duidelijk. Ik ga dat proberen.
0: Oh, ik geloof in u. Het enthousiasme zit al goed. Hier gaan we.
4: Toch doet ze het opnieuw en opnieuw.
0: Anke, het is aan u, hè?
3: Het gaat killen, zo zijn er zoveel. Ik wil je, blijf bij me, hou van me.
2: Oh, Anke, het is gelukt! Proficiat! Anke, jij wint het Hitster Battle of the Generations spel. Veel plezier ermee. Amai, echt fantastisch.
0: Zeg, ik heb eens een hartaanval
2: hier. Ik dacht, die is veel te laat begonnen. En opeens zit dat er pal op, ongezien.
0: Ja, de Walter is speciaal voor jou wat vertraagd onderweg, zodat je hem kon inhalen, denk ik. Goed gedaan, Anke. En ik heb ook goed nieuws, want er komt een Nederlandstalige song ook aan in de lijst zometeen. Als ik zeg dam, dam, dam, dan zeg jij, Anke...
3: Nee, ik weet het nu niet.
0: Dam, dam, bidoobie, doobie.
2: Ja.
0: Zeg eens, meisje.
3: Ja, het is je vanavond eet.
0: Heerlijk. 526 komt er zo aan. Geniet van je weekend, Anke.
3: Dankjewel, jullie ook.
2: Salutjes.
5: Maak er een feestje van met Hitster. Het muziekspel voor de feestdagen. Nu ook verkrijgbaar Hitster Christmas. Met meer dan 150 kerstnummers. Hitster, de music party game.

0: Ah, dat is zo'n nummer. Als ik een vrijgezel heb met vrienden, dan spelen we altijd van die Nederlandstalige muziek. En deze zal zeker de revue passeren.
1: Ach, terecht in onze lijst. Zeg eens, meisje, op 526.
2: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Na het nieuws van 5 kan je de kopstem eens oefenen. Dat is toch echt hoog, hè? Dit?
0: Dat is heel hoog. Ik kan het net niet, hoor.
1: Niemand had gevraagd om te proberen.
0: Je keek naar mij alsof ik het wou, oké?
1: Nee.
0: Jawel.
1: Oh, 525 straks. Blackbox.
3: Een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
4: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft, hoor.
3: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2:05, het nieuws met Vroukje Kaljon. Het is nu duidelijk wat er met de Belgen van het cruiseschip moet gebeuren.
7: Ja, de twee Belgen aan boord van het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak, krijgen bij aankomst in ons land een medische check-up in het Universitaitsziekenhuis Antwerpen. Dat meldt de overheidsdienst Volksgezondheid. Als ze gezond zijn, mogen ze weer naar huis en worden ze opgevolgd door departement zorg. Op dit moment hebben onze landgenoten geen symptomen van het hantavirus, maar dat kan nog tot 6 weken opkomen. De repatriëring zal in een van de komende dagen gebeuren. Ook een derde Belg zou nog in contact zijn gekomen met een mogelijk besmette reiziger. Ook die zal worden opgevolgd. Er is een grote stroompanne in Oost-Vlaanderen. In verschillende gemeenten in en rond Wetteren hebben inwoners geen stroom meer. Zo'n 15.000 gezinnen zijn getroffen. Netbeheerder Fluvius meldt dat er problemen zijn met meerdere stroomcabines door een storing op het middenspanningsnet. Het is niet duidelijk hoe lang het nog zal duren voor de gezinnen weer elektriciteit hebben. Fluvius werkt aan een oplossing. In Sinzig in Duitsland zijn speciale eenheden van de politie een bank binnengevallen. Daar was sinds 9 uur deze ochtend een gijzeling aan de gang. Maar de agenten troffen binnen enkel 2 medewerkers aan die in een kamer waren opgesloten. Ze zijn ongedeerd. Volgens de politie is er geen contact geweest met de daders en zijn ze na de feiten gevlucht. Wie ze zijn en hoe ze konden ontsnappen is niet duidelijk. De politie startte nu een klopjacht. En wielrennen, de Fransman Paul Magnier heeft de openingsrit van de Ronde van Italië gewonnen. Die startte in Bulgarije. Magnier was de snelste in een massasprint en pakte zo de eerste roze leiderstrui. De sprint werd in de slotkilometer wel nog ontsierd door een grote valpartij. De Deen Lund Andreessen werd tweede, de Brit Vernon derde.
1: Die stroompanne in Oost-Vlaanderen, vraag je, die is zeker veroorzaakt door die hoge nood van Sieg van der Net.
0: Ja, maar, hey, maar wacht, maar jij lacht, maar iemand in de Nostalgie-app stuurt... Amai, dat was goed gezongen, dus dank u, Lucas.
1: Ja, dat is uw papa zeker.
2: Nostalgie weer.
7: Vanavond en vannacht opklaringen en droog met minima tot 10 graden. Morgen begint zonnig, later verschijnen er meer wolken, maar wel zachte maxima tot 21 graden. Zondag meestal bewolkt met lokaal kans op buien en 22 graden. Aan zee wel een pak frisser tot 14 graden. Volgende week opnieuw wisselvalliger en ook kouder. Maandag tot amper 14 graden.
1: Alle gekheid op een stokje. Het is niet fijn om zonder stroom te zitten. Dus ik zou zeggen, iedereen in Oost-Vlaanderen, neem je gsm op je 4G. Kan je gewoon nog naar Nostalgie in de app luisteren. En dan gaan we alle frustratie eruit zien.
2: Bepaalde top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
1: Kim en Sieg.

0: niemand heeft een stem zoals Bonnie Tyler. Echt zo uniek, dat rauwe, raspige. Eigenlijk per ongeluk ontstaan door een operatie aan haar stemknobbels. Maar het gaat nu niet zo goed eigenlijk met Bonnie Tyler. Oh. Haar gezondheid maakte het bekend, haar omgeving. Deze week nog. Ze ligt in een kunstmatige coma na een operatie in een ziekenhuis in Portugal. We wensen haar ongelooflijk veel beterschap. Hopelijk komt ze erdoor op 524. It's a heartache.
1: De nostalgie. Amazing 1000.
2: En de mensen in Oost-Vlaanderen wensen wij stroom. Henny ja. Pausenbergen die laat nog weten in de app dat er terug stroom is in Oordeghem. Dus die heeft geluk. Die heeft wel terug stroom. En dan stuurt er ook nog iemand. Kim, woon jij niet in Wetteren? Want anders gaat jouw diepvriezer onttooien.
0: Ja, wel de kanten van, inderdaad. Ja, dus misschien toch eens gaan opzoeken of Merelbeken ook mee in die stroompannen zit.
2: Kunt jij zo niet checken of dat er stroom is bij je thuis? Heb jij zo geen camera of zo in je huis hangen dat je kunt kijken van werkt die nog of niet?
0: We hebben ook zonnepanelen, voilà. Dus hopelijk werken die dan ook niet. Hoe zit dat eigenlijk?
2: Dat werkt wel, want dat werkt op de zon.
3: Allee, Kim.
2: Daarnet zei ze ook nog tegen mij, zou de wc dan ook nog werken? Ja, natuurlijk, Kim. Het water komt... Allee, tenzij dat je een waterput hebt. Dan geef ik haar gelijk, dan heb je elektriciteit nodig.
0: Ik zal mijn pizza's gaan redden in de diepvries. Maar kijk, in de auto heb je ook geen stroom nodig van je huis. Dus iedereen die... De verkeerslichten in Oost-Vlaanderen werken ook niet. Hè?
2: Nee,
0: dus...
2: voilà, de verkeerslichten werken niet. Dus we stellen voor, zet je gewoon aan de kant, luister mee met de Amazing 1000 tot de verkeerslichten gewoon terugwerken.
0: En hij die zegt intussen, Pausenberger, Merelbeke is oké.
2: Okay. Hey.
0: Oh, dat vieren we met mijn favoriete meezingers. The Outfield staat in jouw lijst. Your Love.

0: Bij sommige songs heb je toch van die heel levendige herinneringen. Bij mij is dat bij deze Where's the Love. Dat was in het jaar dat de oorlog in Irak uitbrak. En wij zongen dat luid mee in het middelbaar, omdat we die tekst echt voelden. We maakten ons zorgen over de wereld.
1: Amai.
0: En de tekst is helaas nog altijd actueel, toch?
1: Ja, heel, Black heel actueel. Ja.
0: Black Eyed Peas met Where is the Love. Intussen zijn er klachten binnengekomen in de Nostalgie-app. Omdat jij mij uitlachte met de zonnepanelen. Ik dacht, die werken niet als er een stroompanne is. Jij zei het toch van wel, ja. Maar...
1: Ja, het klopt. Ja. Bij de meeste gevallen werkt het niet. Maar het zou kunnen dat iemand bijvoorbeeld een batterij heeft die van het net is afgekoppeld, die gewoon op zijn ei kan werken. Maar je hebt ook een systeem dat je een hybrid omvormer hebt en dan heb je een noodstopcontact of zelfs een off-grid.
0: Saai. Ja, want... Maar te sturen bij een stroompanne werken ze niet, omdat de omvormer ook stroom krijgt van het stroomnetwerk.
1: Ja.
0: Dat is echt twee eind-dertigers over een zonnepaneel. Klassiek, hè?
1: En hij heeft ook gelijk deels, dus... Oké, ik ga mijn excuses aanbieden aan jou, Kim. Ik had niet zo snel mogen lachen met de vraag of mijn zonnepanelen dan ook zouden werken of niet als er stroompannen is.
0: Sowieso is er veel zon vandaag, dus ze gaan goed veel opwekken en daarom hebben wij zonnige songs.
2: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000. I don't want to
0: be. Wham met Freedom, straks op 521. En dan misschien een song voor jou,
1: Een goeie Boys Don't Cry op 518.
0: Je moet niet huilen omdat je niet geen gelijk had over de zonnepanelen.
1: Ik had wel gelijk.
0: Nee.
1: Deels.
3: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
4: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
5: Ah, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
7: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Lenen bij Leemans.
9: Zeg Suzy, nou ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
10: Allee Harry.
9: Wat?
10: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
9: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
8: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
9: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
11: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
12: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
13: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Neckerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
14: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
2: De Nostalgie Amazing 1000.

0: dit is toch de perfecte manier om het weekend in te zetten. De ene meezinger na de andere. En Clouseau is de Vlaamse koning van de lijst, want hij staat er maar liefst 11 keer in. Met de Louise op 520.
1: De Nostalgie. Meezing 1000.
2: En zo tellen we verder af tot 7 uur vanavond. Dan zitten we echt pal in het midden van de Meezing 1000. Alexandra start maandag bij nummer 500. Maar het hele weekend, maak je geen zorgen, hoor je nog de ene meezinger naar de andere in ons Meezing Weekend. Dat is echt ideaal op zondag eigenlijk om met je moeder te schreeuwen. Want we zijn toch niet vergeten met z'n allen. Hè? Het is moederdag zondag.
0: Zit? Nee, ik weet het nog.
2: Heb je al iets voorzien?
0: Natuurlijk, ja. We hebben een traditie. Ik ga altijd op Moederkesdag naar de chocolatier in Leuven. En ik koop daar dan een doosje pralinekes. En dan ga ik naar mijn moeder en dan eten wij die samen dan direct op.
2: Oh, en de vrouw van jouw kinderen? Geef je die niks?
0: Nee, ik ben er een beetje tegen, want dat is mijn moeder niet. Maar er zijn heel veel mensen die voor hun partner ook een moedercadeau kopen. Maar ja, dat is mijn moeder niet. De kinderen moeten maar iets voorzien voor Maureen.
2: Oh ja, het kinderen maken op school meestal
0: de,
2: iets?
0: De mooiste dingen.
2: Wij waren echt heel slecht daarin als kind. Op school maakten wij, maar we deden ook privé dan dingen.
0: Ah, ja. Okay.
2: Want de dingen die wij verzonnen... We hebben ooit een kurkendorp gemaakt voor ons moeder. Maar wie komt er op een kurkendorp?
0: Is uw moeder alcoholieker? Van waar haalde je al die kurken om een kurkendorp te bouwen?
2: Nee, ik denk zo geschooid bij familie destijds. En dan echt zo schaapjes en huisjes uit kurk gemaakt met tandenstokers.
0: Maar uw moeder moet echt gelukkig zijn geweest dat het moederkensdag was. Die keek er al naar uit waarschijnlijk. Wat ga ik volgend jaar krijgen? Oh, een glazen kasteel uit flessen. Of dan weer een schilderij met allemaal kroonkurkdopjes erop.
2: Dat was echt verschrikkelijk. Maar ik kan toch echt niet de enige zijn met de rare moederdagcadeaus.
0: Nee, waarschijnlijk niet.
2: Dus als je aan het luisteren bent en denkt... Ja, ik heb ook ooit rare dingen gegeven of gekregen... Een raar cadeau voor moederdag. Laat het weten.
0: Ja, maar je moet u geen zorgen maken. We zullen het anoniem vermelden. Dus laat het ons gewoon weten eventjes in de Nostalgie-app.
2: Ja, je kind zal het nooit weten. Of je partner die het misschien gekocht heeft. Ja. Wie ook recent trouwens haar kinderwens heeft uitgesproken, is Lady Gaga. Momenteel nog geen mama, maar... Mama. Ze is nog geen mama. Ik hoorde het.
0: Maar ook nog geen papa.
2: Pokerface op 519.

0: Er zijn heel wat berichtjes binnengekomen van moeders die vreemde dingen krijgen voor Moederdag. Van een spaghetti tekening tot een heel lelijke tekening, gewoon van bloemen. Maar we hebben de leukste berichtjes eruit gehaald. Marlies uit Aalst, die laat in de app weten: mijn raarste cadeau is niks krijgen.
1: Oh.
0: Kom je met een glimlach beneden en krijg je plots niks. Leuk hoor.
1: Dat is je verdient eigenlijk meer, Marlies.
0: Ja. Katrien uit Kasterlee laat weten: als ik nog één zelfgemaakte magneet krijg voor op mijn frigo, dan word ik zot en dan smijt ik mijn frigo buiten. Dan kunnen ze hun eten zelf maken. En Peter, misschien wel de grappigste van de hoop uit Nederland, die stuurt nog als moederdag cadeau: zeg ik altijd tegen mijn moeder dat ze vandaag de afwas niet moet doen. Laat hem maar staan tot morgen.
1: Oh, goeie moppetje, Peter. Merci. Voor alle mama's die verplichte afwas moeten doen zondag, een muzikaal cadeau.
2: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Ja, als je niks krijgt zondag, gaan de kleren ook niet uit, hè. Sorry ze, maar Jermaine Stewart, jij mag de kleren ook aanhouden, zie. Hij is er alleen maar aan het dansen. Jermaine Stewart, nog voor 6 uur op 514. En ook Sting passeert.
3: I'm an Englishman, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York.
1: Die is al voor zometeen over 2 minuutjes.
4: Hallo kust, het is uw rechteroor hier.
5: En hier uw linkeroor.
4: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
5: Wat blief?
4: Zie je het wel?
5: Oh, amai, dat is ampetant.
4: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
5: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
4: Wat?
5: Aan halve prijs.
4: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
5: Wat blief?
4: Bij Hans.
5: Ja, ja, het kan anders.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
7: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
6: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
8: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Nu bij Maxizo.
11: Hallo!
10: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
13: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
14: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.

0: Da se aplikam.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Immo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Het zijn klantendagen bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Klantendagen, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
3: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
2: El België, de grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots, de meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.
4: De Nostalgie, Meezing 1000.

0: wat een plezier, die Amazing Duizend. Het zweert je langs alle kanten. The lion sleeps tonight. Het zweert je zelfs tot in de jungle, dus waar we de leeuw zien. Ooit in de echte jungle geweest, zeg?
1: Nee, ik nog niet.
0: Kijk dan nu eens in de Nostalgie-app, want daar zitten twee tijgers.
1: Oh.
0: Evert Verbraken stuurt ons een foto vanuit Ibiza, op zijn balkon, met zijn maat, vermoed ik, zijn ze aan het luisteren naar de Amazing Duizend. In blote bast, in de zon.
1: Ja, het zijn echt twee hete, blote tijgers. Genietend van een pintje.
0: Geniet ervan daar, jongens.
1: Ja. Jongens, geniet ervan. Jermaine Stewart zingt straks nog We Don't Have To Take Our Clothes Off. Maar Evert en zijn vriend die gaan denk ik nog even genieten van hun kleren wel eraf. In het zonnetje, met hun pintjes. Dus eerst voor jullie nog, Vaya, con Dios op 500, 5.

0: De Nostalgie Amazing 1000.
1: Zijn we weer klaar voor het weekend? Een energiebommetje voor jou straks. Evelyn Thomas op 513. Zometeen na het nieuws van 6 uur.
2: Lab 9 presents. Fout? Wat fout? Oh, ik ben je pc-kotsbeu.
3: Nee, joh.
2: Jawel, ik wil ene die goed werkt, simpel en snel.
3: Nee, joh.
2: Zeg ook eens iets dat wel helpt.
3: Wel, de MacBook Neo bij Lab 9 voor nog geen 700 euro. 3 jaar garantie en gratis lessen.
2: Nee, joh.
3: Ja, joh.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
4: Dorso.
5: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
4: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen experten.
3: Echt?
4: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
6: Dorso, ergonomisch slapen.
7: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
8: De tijd van het jaar!
7: Lentetijd is Tuin Sinterklaastijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
9: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
7: De oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.
10: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
11: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
10: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
12: Ment bestaat 15 jaar.
13: Happy birthday!
12: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 5. Nu ook bij Proximus.
14: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Nu in je krantenwinkel.
15: Hoogstraten. Na.
16: Hoogstraten aardbeien.
0: Nostalgie.
1: Goedenavond, het is 6:02. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljong. Het is duidelijk wat er met de Belgen van het cruiseschip moet gebeuren.
17: Ja, de twee Belgen aan boord van het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak, krijgen bij aankomst in ons land een medische check-up in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Dat meldt de overheidsdienst Volksgezondheid. Als ze gezond zijn, mogen ze weer naar huis en worden ze opgevolgd door departement zorg. Op dit moment hebben onze landgenoten geen symptomen van het hantavirus. Maar dat kan nog tot 6 weken opkomen. De repatriëring zal in een van de komende dagen gebeuren. Ook een derde Belg zou nog in contact zijn gekomen met een mogelijk besmette reiziger. Ook die zal worden opgevolgd. Luchtvaartmaatschappijen mogen geen brandstoftoeslag aanrekenen als je eerder al een vliegtuigticket had gekocht. Dat benadrukte de Europese Commissie. Verschillende vliegtuigmaatschappijen wilden hun ticketprijzen na aankoop nog verhogen door de stijgende kerosineprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar dat is tegen de Europese regels. Als je vlucht geannuleerd wordt door een kerosinetekort, dan heb je als passagier ook recht op een terugbetaling of omboeking. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio verwacht vandaag nog een reactie van Iran op het Amerikaanse vredesvoorstel. Dat zei hij tegen journalisten tijdens een bezoek aan Rome. De Verenigde Staten legde deze week een nieuw voorstel op tafel met 14 punten. Daarin staat onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stilleggen. De VS zouden dan hun sancties versoepelen en ook de straat van Hormuz moet dan weer opengaan. En wielrennen, de Fransman Paul Magnier heeft de openingsrit van de Ronde van Italië gewonnen. Die startte in Bulgarije. Magnier was de snelste in een massasprint en pakte zo de eerste roze leiderstrui. De sprint werd in de slotkilometer wel nog ontsierd door een grote valpartij. De Deen Lund Andreessen werd tweede, de Brit Vernon derde.
8: Nostalgie weer.
17: Vanavond en vannacht opklaringen en droog met minimaal tot 10 graden. Morgen begint zonnig, later verschijnen er meer wolken, maar wel zachte maximaal tot 21 graden. Zondag meestal bewolkt met lokaal kans op buien en 22 graden. Aan zee wel een pak frisser tot 14 graden. En volgende week opnieuw wisselvalliger en ook kouder. Maandag tot amper 14 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
8: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Meezing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Meezing
17: 1000. Kim MC.
8: We are music. Yeah. 513.

0: Met uw lange haren los, zweren, los dat weekend in. Glamrock uit de 70s. En Danny, die is ook blij, zie ik in de app van Nostalgie. Hij zegt, de Sweet, beste groep ever, zou veel meer moeten gedraaid worden. Ze staan hier op 512 met Fox on the Run.
1: De Nostalgie, Amazing 1000.
2: Goedenavond, fijn dat je weer met ons zingend het weekend ingaat. Je zwiert van links naar rechts, van Engels naar het Nederlands, want straks mag je je vettigste Amsterdamse accent bovenhalen, want Danny de Munk komt eraan.
0: Is echt Amsterdams? Ja. Ik kan het niet nadoen. Het is, kan je al raden, uit de film Siske de Rat. Geniale film over een kleine jongen die verwaarloosd wordt door zijn ouders.
2: Nee, het is echt niet zo goed.
0: Moet stoppen, hè?
2: Ja.
0: Gespeeld door Danny de Munk. Die film is al uit 84.
2: Ja.
0: Dus meer dan 40 jaar oud. Hier is een klein stukje van Danny de Munk, die wel dat prachtige accent goed doet, natuurlijk.
3: Is mijn vader er?
4: Nee, hij is net even weg.
3: Wanneer mag ik nou hier komen wonen?
4: Als je even wacht, kan je het hem zelf vragen.
3: Ik heb gedaan. Doe maar de groeten van me. Dag.
4: Dag.
0: Is mijn vader?
5: Ja. Doe maar de groet van me.
0: Een kleine uitdaging aan onze luisteraars. Als jij het wel kan nadoen, is mijn vader? Mag je een audio sturen in de Nostalgie-app? Want dat is toch echt geen gemakkelijke. Enfin, dus Danny de Munk. Met Ik voel me zo verdomd alleen. Komt eraan. Maar eerst. Als Britney. Ben je klaar om? Dan lijkt dat de Lady Dropped It in the Ocean in the End te zeggen.
2: Oeh.
0: Dat is mijn favoriete stuk. Oops, I did it again. Op 511.

0: zangtalenten in de Nostalgie-app. Dat is ongelooflijk. Met de nummer 510, ik voel me zo verdomd alleen. Danny de Munk. Ons Ingrid stuurt dit bijvoorbeeld.
1: Krijg toch allemaal de kleren. Val voor mijn part allemaal dood.
0: En dan Sam.
2: Ik heb geen zin om braaf te leren. Ik eindig toch wel in de goot.
0: Schitterend.
3: Ik wil even zeggen, wij hebben de beste luisteraars van heel Vlaanderen.
0: Ongelooflijk.
3: Echt ongezien. Want we hadden ook nog een challenge. Is mijn vader er? Van Danny de Munk, wie dat kon inspreken. En dat jullie de moeite doen om jullie gsm te pakken, de Nostalgie-app open te doen en dat te doen. Daar echt word ik gewoon ongelooflijk gelukkig van. Ik denk Kim ook.
0: Zeker.
3: En er zijn mensen die gestuurd hebben. En nee, we gaan eerst luisteren naar Simon uit Kortemark.
4: Is mijn vader er?
3: Wat?
0: Verdienstelijke poging.
3: Heel verdienstelijk is, maar de winnaar van vandaag, van de challenge, dat is Guy Storms.
0: Guy, take it away.
5: Het is mijn vader. Hij kan gewoon de kleren krijgen.
3: Fantastisch.
0: Krijg toch allemaal de kleren.
3: Bedankt, Guy, bedankt.
6: In de Nostalgie Amazing 1000.
0: Hoppa. Elton John achter zijn piano. Wat heb je meer nodig op vrijdagavond? Straks Crocodile Rock op 505. En Queen passeert ook nog.
3: Ze sprankelen magie over je vrijdagavond. A Kind of Magic op 509.
7: Hier Pipa de Kat.
8: En Bobby de Hond van Maxizo. Hallo.
7: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
8: Je kunt ook vriend worden.
7: Van Maxizo.
8: De dierenwinkel met de lage prijzen.
7: Dan krijg je de specialetjes.
8: Plezante tips, eerste klas advies.
7: En promoties natuurlijk. Goed
8: zijn, hè? Daar zijn vrienden voor.
7: Ah ja.
8: Ah ja.
9: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Goed voor het beestje.
8: Goed voor het baasje.
10: Een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
11: Ik heb wel al een beetje... geproefd. Maar dat was echt maar de helft, hoor.
10: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
12: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
15: IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be.
16: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
17: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
16: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlugje pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
18: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
19: Oh.
18: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
19: Ah.
18: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
20: De Nostalgie Amazing 1000.

0: Ik heb altijd een prachtig poëtische zin gevonden. Ik mis jou zoals de woestijn de regen mist.
1: Oh, maar jij bent dan ook zo'n poëtische vrouw, hè?
0: Op sommige momenten. Andere momenten. Everything but the girl eindigt op 508.
2: De nostalgie. Amazing 1000.
1: Vrijdagavond, we tellen verder af in de Amazing 1000. Met de juiste soundtrack natuurlijk. En wat ga jij dit weekend doen, Kim?
0: Ik moet straks meteen metal, dan ga je dat kennen. Anders heb je daar nog nooit van. Ik zie je neeknikken.
1: Nee.
0: Maakt niet uit, maar Amarai is wel een van de beste Belgische metalbands.
1: Oké. Okay.
0: Ze staat ook vaak hoog in metallijsten en zo. Toeren over de hele wereld. En mijn man doet daar de visuals voor. Dus ik ga straks gaan supporteren voor hem.
1: Leuk.
0: En dat is dus ideaal dat ik hier al mijn stem kan opwarmen. Want ja. Metal, daar moet de stem voor opgewarmd zijn, hè, jongens. Dat is grunten alsof je leven ervan afhangt.
1: Ik snap nooit dat hun stem na één nummer niet kapot is. Ik snap dat niet.
0: Goede stemcontrole.
1: Het zal zijn. Het zal moeten.
0: Jij niet van de metal?
1: Nee, niet van de metal. Ik ga wel leuke dingen doen dit weekend. We gaan een babytje bezoeken, wat altijd leuk is.

0: wat jij aan het doen bent. En dan kunnen wij er eens rustig doorgaan en een keer eens genieten wat jullie plannen zijn in het weekend.
1: Of inspiratie opdoen.
0: Ja.
1: Het weekend is toch lang, hè?
0: Ja.
1: Het is toch maar vrijdag 6:30. Dus laat maar van je horen in de Nostalgie-app. En wij zorgen voor de gepaste soundtrack. Dus straks een cover in The Amazing 1000. Eerst doen we mee van Too Shy Shy.

0: karaoke ook. En een cover. Af en toe bots hier op een cover in The Amazing 1000. Origineel was van Cher, maar die versie van UB40... Ja, dat past gewoon beter met het goede weer van vandaag. Hè? Een beetje reggae vibes op 506.
1: Wij vroegen jullie daarnet wat jouw weekendplannen gingen zijn. En er zijn heel wat berichtjes binnengekomen. Arne Jansen die stuurt een nieuwe keuken aan het afbreken, zegt hij. Maar ik denk aan het bouwen voor mijn schat voor haar moederdag. En neem het van mij aan, het is een serieuze upgrade. Fanny Hendricks die laat weten, ik vertrek morgen voor een weekje naar Loretta maar voor mijn mama haar 75ste verjaardag te vieren. En ineens dan ook moederdag, neem ik aan. En het laatste berichtje van Silke Philips. Ik ga zingen op Aarschotten vol koren. Een gratis optreden van 92 koren. Goed voor 166 miniconcertjes in het centrum van de stad.
0: Dat klinkt de max.
1: 166. Dat is... Je krijgt wel waar voor je geld, neem ik aan.
0: En ook in een koren zit minstens 10 man volgens mij. Dus dat gaat daar honderden mensen zijn die staan te zingen in Aarschot.
1: En eentje dat ze daar misschien ook nog gaan zingen is deze van Elton John. Met Crocodile Rock, een nummertje om u volledig op te geven, denk ik dan. Hier gaan we.
0: 1, 2...

0: hitkanon, die Elton John.
1: Ik ben er zeker van. Iedereen is aan het meezingen, hè. La! Kom aan, allemaal! La, la, la, la, la.
0: Helemaal klaar voor het schoolfeest van morgen, want velen stuurt nog in de Nostalgie-app. Ja, dat is morgen het hoogseizoen van de schoolfeesten, de communiefeesten. Echt een feestelijk weekend.
2: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Een originele manier om duidelijk te maken. Ik ben uw vader niet. Straks toch net voor 7 uur op 501. Amai, we kruipen echt zo dicht bij het midden van de lijst. En ook...
1: Ook nog deze mannen, die het nummer waarschijnlijk op een even mooie dag hebben geschreven als vandaag. YouTube met Beautiful Day op 504.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
6: Mama, is mijn brood al klaar?
7: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
8: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
6: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
9: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
10: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
9: Hoogstraten aardbeien.
11: De Nostalgie Amazing 1000.

0: Een klein hoog stemmetje. Het lijkt bijna op Michael Jackson toen hij jong was bij de Jackson 5.
1: Een klein beetje wel.
0: Ja, maar dan de versie uit Nederland. Letterlijk, want het is een Nederlandse band, Spargo. Dit was hun eerste single en meteen een grote hit in Nederland. En ook hier in België. Ja. Dus fijn dat hij in de lijst staat. En you and me.
1: Eén plekje hoger staat The Fugees met Killing Me Softly. Met als hoofdzangeres natuurlijk Lauryn Hill. Oh, die vrouw. Ik was daar zo verliefd op. De eerste keer dat ik haar zag was in de Sister Act film, de tweede.
0: De tweede film.
1: En toen die begon te zingen, dat was de eerste keer dat ik echt verliefd ben geworden op een stem.
0: Ik kon op een bepaald moment de dialogen uit Sister Act 2 meezeggen en dat dansje van de Joyful Joyful Act op het einde zo met mijn zus volledig meedansen.
1: De enige vraag is, staat dat op video?
0: Nee.
1: Ah, jammer, dat is jammer.
0: Op VHS-cassette, nee. Maar Lauryn Hill, ook een groot voorbeeld voor mij. Solo, de beste plaat ooit bijna geschreven. Maar het is een diva.
1: Wat?
0: Die komt te laat op optredens. Deze is blijkbaar ook heel onbeleefd.
1: Durf niks slecht te zeggen over mijn jeugdliefde, oké? Houd dat voor u.
0: Ik geef het maar mee, zeg.
1: Oké.
0: Je alle informatie hebt over jouw liefdes.
1: Allee dan.
0: Maar hoe dan ook, ze staat in de Amazing 1000. Fugees met haar band Killing Me Softly. Yes.

0: Soms is Lauryn Hill 2 tot 3 uur te laat op haar optredens. Dan ben je een diva,
1: okay,
0: hè, sorry.
1: Oké, dan ben je een diva. Het is
0: maar
1: goed.
0: Ook wel gewoon een schitterende zangeres hier bij Fugees. Het is gebeurd. Het is bijna 7:07.
1: Ja.
0: En wij gaan de nummer 501 spelen in de Amazing 1000.
1: Dan zitten we in de 11.
0: Met andere woorden, maandagochtend, dan start Alexandra om 9:00 met Paul in het midden, nummer 500. En dat is... This is the rhythm of the night.
1: This is the Reebok of the Nike. Dat is die meme dat ze rondgaat in de wereld. Ja, maar fantastisch nummer.
0: Dat is voor maandagochtend. Dan start de lijst weer. Maar het hele weekend kan je nog meezingen. Hè?
1: Ja, dit weekend neemt de Amazing 1000 even pauze. Maar maken we er een Amazing Weekend van met de beste delen uit de Amazing 1000. En maandag beginnen we weer met waar we vrijdag dan zijn geëindigd. Waar we hier zijn geëindigd, beginnen we maandag terug opnieuw.
0: Maandag om 9:00, Alexandra. Maar zometeen na 7:00, het Amazing Weekend. Morgen ook, zondag ook. Ik zie hier al Phil Collins klaarstaan, Belle Perez. Dus dat wordt hier een amazing feestje van je welste.

0: aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be. Dorso. Ergonomisch slapen.
3: Een goeie avond, is 7:02. Ik ben Fraukje Kaljon. Opgelet als je volgende week dinsdag de bus of tram wil nemen. De lijn schrapt een derde van haar aanbod door een nieuwe nationale vakbondsactie. In Vlaams-Brabant en Brussel is de impact het grootst. Daaruit iets meer dan de helft van de ritten. In Antwerpen en Limburg gaat het om zo'n 60%. Op alle andere plaatsen zal je de hinder minder voelen. De nationale betoging heeft ook impact op het vliegverkeer. Op de luchthaven van Charleroi zijn alle vertrekkende en aankomende vluchten geschrapt. Bij Brussels Airport is de hinder minder groot. In Wales verliest de liberale Labour-partij van premier Starmer voor het eerst in bijna 30 jaar de leiding in de parlementsverkiezingen. Dat blijkt uit de tussentijdse resultaten van de openbare omroep BBC. Het centrum-linkse en nationalistische Plaid Cymru lijkt de grote winnaar te worden. Ook in Schotland en Engeland leidt de partij van Starmer zware verliezen. In Engeland is de winst voor de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK. De volledige resultaten zijn er nog niet. In het wielrennen is Lotte Kopecky voor haar rode luiderstruik kwijt in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Haar Nederlandse ploeggenote Anna van der Breggen neemt die van haar over. Ze won de eerste bergrit op de ultrasteile slotbeklimming. De Spaanse Blasie werd tweede, de Franse Bunel derde. Onze Kopecky kwam op ruim 10 minuten over de streep, maar ze blijft wel leider in het puntenklassement. En voetbalclub RWDM Brussels mag dan toch in tweede klasse blijven spelen. De mededingingsautoriteit schorst het U23-quote. Daarbij moeten minstens 4 belofte ploegen in tweede klasse spelen die niet kunnen degraderen. RWDM stond 13e in de stand en moest wel zakken, ondanks dat er 3 belofte ploegen onder hen waren geëindigd. Verschillende clubs vonden dat competitievervalsing en trokken naar de mededingingsautoriteit. Die geeft hen nu gelijk. RWDM blijft dus in tweede klasse spelen. De belofteploeg van Club Brugge moet alsnog degraderen naar het amateursvoetbal. Maar die laat intussen weten dat het in beroep gaat.
4: Nostalgie weer.
3: Vanavond en vannacht opklaringen met minima tot 10 graden. Morgen begint zonnig, later verschijnen er meer wolken, maar wel zachte maxima tot 21 graden. Zondag meestal bewolkt met lokaal kans op buien en 22 graden. Volgende week opnieuw wisselvalliger en ook kouder. Maandag tot amper 14 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
4: Maandag gaat de nostalgie meezing 1000 verder. Ook het hele weekend zing je mee. Nostalgie. Het grote Nostalgie meezingweekend.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Dit wil ik zien gebeuren. Veronique de Kok moet namen opschrijven uit de Veronique de Mok. En ondertussen heeft ze ook Cookie de Kok vast.
1: Ja, ze is net wakker. Als babytjes wakker zijn, dan moet je die even vastpakken en knuffelen, hè?
2: Dat is waar.
1: Het is toch cute, come on. Geef toe.
2: Het is zeer cute. En ondertussen is Robbe Bons, die is er nog altijd. Dus die wil niet naar huis. Dus die staat
3: hier. Ik ben ook net wakker.
2: Oh. Nee, Robbe,
1: ik ga eens even knuffelen. Okay. Het is goed.
0: Luister ook maandag naar vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Met de Superplus deals van De Leize gaan we toasten.
1: Chin chin.
4: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
4: Besparen doe je met de Superplus deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
5: Profel.
6: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
6: Absoluut, met de pro van Profel, dat beloven wij.
5: Ah. Profel.
6: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
7: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
8: Elle België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. Elle België. Nu te koop.
9: Ah, onderuit. In mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
0: Het grote Nostalgie Amazing Weekend.

0: kompie.
1: Ik voel me de max.
0: Wij ook.
2: Altijd als we in de gamma zijn.
0: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
2: Oh my god.
1: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf.
0: Die zijn nog verbeterd, hè.
2: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
0: Geven ze korting?
1: 30% op alle verf.
2: Dan pak ik 10 potten mee.
1: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
2: Ja, ja.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
4: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Ici Paris XL.
7: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
3: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Neckerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
4: Leden bij Leemans.
5: Zeg Suzy, nou ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
6: Allee Harry.
5: Wat?
6: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
5: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
4: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
5: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
7: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
8: Goedenavond. Over een uur gaat de Zelzatentunnel op de E34 dicht in beide richtingen. Er moeten onderhoudswerken gebeuren. Je hoort chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
9: Lokaal verkeer kan de gekende omleiding volgen via de Zelzatenbrug. Maar verkeer op grotere afstand, zeker verkeer van en naar de kust, raden we wel sterk aan om de omgeving daar te mijden en via de E17 en de E40 te rijden.
8: De tunnel blijft het hele weekend dicht tot maandagochtend 5 uur. De man die afgelopen weekend in Middelkerken crashte met een busje met transmigranten blijft in de cel voor mensensmokkel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Het gaat om een Pakistaan van 21. Hij crashte toen hij met het busje een politiecontrole probeerde te ontlopen. Een van de 7 passagiers raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. En in Oekraïne woedt een grote bosbrand in de gevarenzone van kerncentrale Tsjernobyl. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. De brand brak uit nadat 2 drones crashten. Het is niet duidelijk of het om Russische drones gaat. Door de felle wind verspreidt het vuur zich snel. De brandweer is massaal ter plaatse, maar blussen verloopt moeizaam. Voorlopig is er wel geen gevaar voor de volksgezondheid, zegt Oekraïne. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maximaal tot 23 graden. Zondag eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week wisselvallig en frisser.
7: Maandag gaat de nostalgie meezing 1000 verder.
10: Ook het hele weekend zing je mee.
7: Nostalgie. Het grote nostalgie meezing weekend.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
1: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
0: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
2: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
3: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
4: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
5: Het grote Nostalgie Amazing Weekend.
6: You know, say that I'm a snowman, I go blame. I like keep on bum bam. Take the man that say that I'm a snowman, stab somewhere down the lane.

0: kiss.
1: Ja, nog 1 meter.
2: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

0: Mēs apgājām.
1: Ok, rap iedrom, es finda. Download rap, tas imo app. Zimo, da imo site for Slimerike.
0: En rapperike. Al je Napster downloads uit de Nilies terughoren? Luister naar Nostalgie 90s en Nilies via onze app of op nostalgie.be. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
2: Goedenavond. Er gaat morgen een bestand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigde Amerikaanse president Trump aan op zijn sociale media. Volgens Trump gaan beide landen daarmee akkoord. Ze hebben dat zelf wel nog niet bevestigd. Het was vooral Rusland dat aandrong op een staakt het vuren. Daar wordt morgen de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog groots gevierd. Volgens Trump is er ook een gevangenenruil afgesproken en gaan de vredesgesprekken tussen beide landen door. Het cruiseschip waar het Hantavirus op woedt, komt zondagochtend aan op het Spaanse eiland Tenerife. Dat kondigt de cruisemaatschappij aan. Je hoort journalist Quinten Evens.
3: Dan gaan ze met rubberen bootjes apart naar wal. En daar worden ze dan met busjes opgevangen. En dan worden ze naar de luchthaven gereden. Allemaal om zo weinig mogelijk contact te hebben met andere mensen. En dan eenmaal op het vliegtuig worden ze naar verschillende landen gevoerd. En de 2 Belgen, die worden op een Nederlands vliegtuig gezet.
2: Bij aankomst in ons land krijgen ze medisch onderzoek in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. De Belgen stellen het goed en hebben voorlopig geen symptomen. Op het tennistoernooi in Rome heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de 3e ronde. Hij schakelde de Nederlander Tellen Griekspoor uit met 2 sets tegen 1. In de 3e ronde komt hij uit tegen de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Vorige week verloor Bloks van Zverev in de halve finale van het toernooi van Madrid. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot 1 graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week wisselvallig en frisser.
0: Maandag gaat de nostalgie meezing 1000 verder. Ook het hele weekend zing je mee. Nostalgie. Het grote nostalgie meezing weekend.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Er gaat morgen een bestand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigt de Amerikaanse president Trump aan op zijn sociale media. En Rusland en Oekraïne bevestigen het nieuws. Het was vooral Rusland dat aandrong op een staakt het vuren. Daar wordt morgen de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog groots gevierd. Rusland en Oekraïne gaan ook elk 1000 gevangenen ruilen. En volgens Trump gaan de vredesgesprekken tussen beide landen verder. Het cruiseschip waar het Hantavirus op woedt komt zondagochtend aan op het Spaanse eiland Tenerife. Dat kondigt de cruisemaatschappij aan. Je hoort journalist Quinten Evens.
2: Daar gaan ze met rubberen bootjes apart naar wal. En daar worden ze dan met busjes opgevangen. En daar worden ze naar de luchthaven gereden. Allemaal om zo weinig mogelijk contact te hebben met andere mensen. En dan eenmaal op het vliegtuig worden ze naar verschillende landen gevoerd. En de 2 Belgen, die worden op een Nederlands vliegtuig gezet.
1: Bij aankomst in ons land krijgen ze een medisch onderzoek in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. De Belgen stellen het goed en hebben voorlopig geen symptomen. Op de E34 Knokke Antwerpen is de Zelzatentunnel dicht in beide richtingen. Er moeten onderhoudswerken gebeuren. Je hoort chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
3: Lokaal verkeer kan de gekende omleiding volgen via de Zelzatenbrug. Maar verkeer op grotere afstand, zeker verkeer van en naar de kust, raden we wel sterk aan om de omgeving daar te mijden en via de E17 en de E40 te rijden.
1: De tunnel blijft het hele weekend dicht tot maandagochtend 5 uur. Op het tennistoernooi in Rome heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de 3e ronde. Hij schakelde de Nederlander Tellen Griekspoor uit met 2 sets tegen 1. In de 3e ronde komt hij uit tegen de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Vorige week verloor Blok van Zverev in de halve finale van het toernooi van Madrid. En basketster Julie Van Loo heeft een nieuwe club. Ze werd net op tijd opgepikt door New York Liberty. Eerder deze week zette haar vorige club LA Sparks haar contract stop, net voor de start van het nieuwe seizoen. Van Loo zit bij New York Liberty meteen ook in de selectie voor de openingswedstrijd morgen. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot 1 graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week is het wisselvallig en frisser.
0: Maandag gaat de nostalgie meezing 1000 verder. Ook het hele weekend zing je mee. Nostalgie. Het grote nostalgie meezing weekend.